0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.
4: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse Zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: autre histoire que j'ai.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in Zaterdag.

De Joker, Steve Miller Band, een hele goede morgen. Hé, hé, 7:05 is het. Goedemorgen, je luistert naar Zin in Zaterdag op Radio Gelderland. Mijn naam is Joyce Stemfer en de komende zaterdagen word je samen met mij wakker. Dus misschien moet je nog een beetje wakker worden. Neem lekker een kopje koffie. Ik heb net mijn eerste bakkie op. Ja, normaal gesproken moet ik eigenlijk wel een beetje wakker worden op dit tijdstip. Ten slotte was ik er ook al om 4:30 was ik eruit. Nou, dat was vanochtend nergens voor nodig, want ik heb bij binnenkomst hier bij Omroep Gelderland het alarm laten afgaan. Dat was best knap, want er was ook al een collega binnen, maar toch is het me gelukt. Nou ja, dus ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar het is me gelukt. En dat is ook best knap. Nou, geloof mij, dan ben je wel wakker hoor, want mijn god, wat komt daar een kabaal van af. Waarschijnlijk niet alleen ik, mijn collega Erik en ik, die zijn allebei echt klaar wakker nu. En ik vermoed, hier de buurt in Arnhem is ook wel redelijk wakker geworden door het alarm. Dus excuus ook aan de beveiliger die waarschijnlijk voor niks deze kant op is gekomen. Of nou ja, waarschijnlijk, dat is gewoon zo. Die zit nu waarschijnlijk met heel kleine oogjes ergens naar een scherm te kijken. En dan denk je, oh jee, die blonde meid van Omroep Gelderland. Daar is ze weer en ze heeft het alarm laten afgaan. Sorry, maar wel goedemorgen.

0: Electric Light Orchestra, Evil Woman op Radio Gelderland. Een hele goede morgen. Zit je er een beetje lekker bij? Heb je je bakje koffie al bij de hand? Wat altijd wel lekker is om zo vroeg te beginnen, is dat je even lekker alle rust kan nemen om gewoon je dag rustig op te starten. En misschien even een klein beetje te kijken wat er hier en daar speelt bij ons in de provincie. Zo heeft de gemeente Apeldoorn excuses aangeboden aan woonwagenbewoners voor discriminatie. Bij de verkoop van woonwagenkavels kregen zij standaard te maken met een extra bibop-onderzoek. En uit onafhankelijk onderzoek blijkt nu dat die werkwijze discriminerend was. De gemeente is daar per direct mee gestopt. En woonwagenbewoners die zijn blij met die erkenning. Maar ze zeggen dan wel dat het vertrouwen daarmee nog lang niet is hersteld.
1: Het is al zo lang bezig. Hè. Ik was vroeger, toen ik een klein meisje was, waren we ook al aan het demonstreren. En ik ben nu 36 en het is nu nog steeds bezig. Dus dat zeg ik, het blijft een discriminatie en het blijft doorgaan. Dus waar stopt het nou eens? Want er worden beloftes gemaakt en ja, het wordt niet echt nagekomen naar hoe ze de beloftes gemaakt worden. Dus dat is best wel, ja, dat is best wel jammer.
0: Mocht je benieuwd zijn hoe dat verder zit, kan je gewoon naar gld.nl. Daar kan je het hele verhaal lezen. Dan een prachtig verhaal uit Oosterbeek, want daar worden de gesneuvelde militairen van de Slag om Arnhem al generaties lang herdacht. En ook jongeren houden die traditie in leven. De 16-jarige Lieke is bloemenmeisje en zij legt bloemen op de graven van gesneuvelde soldaten. Dat is iets wat in haar familie al 4 generaties wordt gedaan. En ze legt zelf even uit waarom ze dat nou zo belangrijk vindt.
2: Ja, ik ben er zelf heel erg mee opgegroeid, omdat het natuurlijk heel erg in de familie zit. Mijn overgrootmoeder was het allereerste bloemenmeisje. En mijn moeder heeft me altijd geleerd dat die mensen hebben voor onze vrijheid gevochten. Er is een reden dat wij iedere dag makkelijk naar school kunnen gaan, kunnen doen wat we willen doen, omdat er nu geen oorlog is. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te blijven erkennen hoe verder weg het ook gaat, dat wel gewoon zo is geweest en dat het heel erg fijn is.
0: Nou, prachtig hè? Dan ben je 16 jaar en dan ben je al zo ongelooflijk wijs. Een hele goede morgen. Je luistert naar Zin in Zaterdag. Tot 10 uur vanochtend Ben

0: vandaag?
1: Nou, heel erg graag gedaan. Die gaat de rest van de dag niet meer uit je hoofd. Zandloopster, Robert van Hemert, hoorde je.
2: De plaat bij de dag.
1: De plaat bij de dag. Dat doen we elke zaterdag. Een bijpasselijk nummer. Die hoort bij de plaat van de dag. Nou, het wijst zich al vanzelf. Ik kwam er even niet uit, pardon. Het is ook voor mij tenslotte 7:50. Nee, we kijken altijd even op zaterdag wat voor dag het is vandaag. En daar koppelen we dan een liedje aan. Dan het volgende. Ja, stel iemand die zakt naast je in elkaar. Dan hoop je natuurlijk dat er iemand in de buurt is die weet wat hij moet doen. Want eerste hulp verlenen, dat kan nou echt helemaal het verschil maken. En daar wordt dus vandaag op 12 september extra aandacht voor gevraagd. Want deze zaterdag is het Wereld Eerste Hulpdag. Nou, er is één plaat die verrassend goed van pas kan komen als je iemand moet reanimeren, hoe verdrietig dat ook is. Bij borstcompressies moet je een behoorlijk tempo aanhouden, namelijk zo'n 100 tot 120 keer per minuut. En deze plaat, die zit daar precies in die buurt. Dus moet je ooit reanimeren, dan moet je het ritme van dit nummer in je hoofd houden. En eerlijk is eerlijk, een toepasselijke titel hadden de Bee Gees ook niet kunnen bedenken, toch? De plaat bij de dag is Staying Alive. You can't.

0: Dit is toch gewoon een heerlijk plaatje om bij wakker te worden. James Blunt, Taste Like Summer, hoorde je. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. Het is 7:55. Het weer. Vandaag starten we regionaal grijs met nevel en mist. Maar zeker tijdens de middaguren, dan schijnt de zon. Vanavond neemt de bewolking dan weer toe en komende nacht volgt er regen. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. Een minderjarige jongen uit Beuningen is overleden na een reanimatie bij zwembad de Gelenberg in Afferden. De politie onderzoekt de toedracht van het incident dat plaatsvond tijdens een gereserveerd zwemmoment van zijn school De Kom. Dan bezoekers van Appelpop in Tiel schrikken niet van de nieuwe entreeprijs van 15 euro. De organisatie moest deze prijs invoeren vanwege gestegen kosten. Maar bezoekers vinden het nog steeds een goede deal. Het festival was hiervoor altijd gratis te bezoeken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
1: Zin in Zaterdag. Joyce Stamford.

Christopher Cross, alright. Mocht je nog geen plannen hebben voor vandaag, er is genoeg te doen hoor, in Gelderland. Daar aan activiteiten geen gebrek. Het is open monumentendag. Op allerlei plekken gaan de deuren open die normaal gesloten blijven. Zo kan je in Arnhem bijvoorbeeld langs bijzondere monumenten gaan. En die kan je dan helemaal van binnen bekijken. Allemaal rondleidingen. Het is toch leuk als je altijd al eens nieuwsgierig bent geweest naar wat daar allemaal binnen gebeurt bij zo'n monumentale gevel. Dan zijn er in Elburg de botterdagen. De oude haven en binnenstad staan daar in het teken van historische botters. Dat zijn van die oude houten vissersboten. Nou, je kan die schepen dus bekijken door de stadstruinen. En er is ook nog een marktje met allemaal kunst en andere activiteiten. Ook wel leuk, ik kreeg een appje van Jan die zegt... kom vooral naar Wijngaard Telgt. Ja, bij Wijngaard, daar heb je me eigenlijk al. Want daar begint vanochtend om 11 uur een rondleiding door de Wijngaard. Dus dan kan je eens kijken hoe de druiven hier in Gelderland groeien... en wat er allemaal bij het wijnmaken komt kijken. En misschien nog wel belangrijker, misschien kan je even proeven.

0: Chic op Radio Gelderland met My Forbidden Lover. Floris Weerplaza, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Nou, je moet me wel even wat uitleggen, hoor.
1: Moet ik je uitleggen?
0: Nou, er was vanochtend een mist. Echt niet normaal.
1: Ja, nu nog steeds een beetje in de open gebieden van Gelderland. Er geldt momenteel zelfs een code geel. Dat is een weerwaarschuwing vanwege dichte mist. En die kan plaatselijk, met name in de open gebieden van Gelderland, een beetje verkeershinderlijk zijn. En die code geel geldt tot en met een uurtje of 9. Dan zal de meeste mist zijn opgelost en komt de zon er geregeld bij.
0: Ja, want vandaag wordt het wel op zich lekker weer, toch?
1: Het wordt best wel prima weer. Onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden wordt er ook warmere lucht aangevoerd. En dat gaat ook gepaard met wat hogere temperaturen. Aan het eind van de ochtend hebben we al waarden tussen de 18 en 19 graden op de meeste plaatsen. En vanmiddag wordt het zelfs een beetje warm in Gelderland, met waarden tussen de 21 en 23 graden. De zon schijnt geregeld, maar we moeten ook rekening houden met wat wolkenvelden. En met name later op de dag wordt de bewolking wat dikker vanuit het noordwesten en kan het ook gaan regenen.
0: Oké, Floris, ik heb vanavond een barbecue.
1: Ik ook.
0: Nou,
1: in Apeldoorn.
0: Ga bij elkaar. Ik denk, welke memo heb ik gemist? Nee, jij gaat ergens anders barbecuen. Maar moet ik een vestje mee vanavond? Moet ik een plu mee?
1: Ja, het blijft wel lange tijd warm, hoor. De temperatuur is in ieder geval goed, want de wind draait naar het westen. En onder invloed van deze westelijke stroming wordt er ook best wel warme lucht aangevoerd. Het Noordzeewater is natuurlijk behoorlijk op temperatuur, waardoor de aangevoerde lucht ook behoorlijk warm is, ook in Gelderland. Dus vanavond nog een aangename temperatuur om lekker naar buiten te gaan. Maar we moeten later vanavond wel rekening houden met een beetje regen. Dus die regenradar komt zeker goed van pas.
0: Floris, spreek ik je over een uurtje weer?
1: Zeker, tot straks.
0: Tot straks. Een hele goede morgen. Je luistert naar Zin in Zaterdag op

Nou, dat is nog eens lekker je weekend beginnen. Gerard Joling, ik hou er zo van. En ook Elwin laat weten. Oh, Gerard Joling, dat is echt een van mijn favorieten. Nou, Elwin, speciaal voor jou. Een hele goede morgen. Zin in zaterdag met The Rolling Stones. Dit is The Last Time.

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
5: Grijp nu uw kans.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
6: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Zaterdag.

0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. Zin in zaterdag. Mijn naam is Joyce Stemfer en de komende zaterdagen gaan wij samen wakker worden. Hoe lekker is dat? Hey, een vraagje. Hou jij een beetje social media in de gaten? Heb je Instagram? Heb je TikTok? Hou je het lekker bij Facebook? Of denk je nou, ik vind het al meer dan genoeg dat ik een telefoon heb waar ik op kan bellen? Stop maar met die onzin. Nou, mocht je misschien een beetje de socials in de gaten hebben gehouden, misschien ben je dan een tijdje geleden wel dit liedje tegengekomen.
1: Dat is een fat bike. Ik moet het verdienen. Ja, ik ben nu een tiener. Ik moet het verdienen, want ik ben nu een tiener. Ik wil een fat bike. Ik wil een fat bike. Ik wil een fat bike.
0: Nou, dit nummer is een tijdje geleden uitgebracht door de 10-jarige Jay-Z. Zijn vader is een van de heren van de Afro Bros. En sinds zijn nummer Fatbike viral ging op TikTok is de Arnhemse Jay-Z niet meer voor iedereen zomaar een onbekend gezicht. Op straat wordt hij bijvoorbeeld regelmatig herkend en er wordt ook aangesproken door andere kinderen.
2: Soms vragen ze op straat een foto en soms zeggen ze gewoon ineens: hey, Jay-Z boy. Op school vinden ze hem ook heel leuk. En de juffen en meesters hebben hem aan alle klassen laten horen.
0: Nou goh, de juffen en meesters aan alle klassen laten horen. Ja, hartstikke leuk natuurlijk, maar bij bekend zijn horen ook minder leuke reacties. Maar daarover zegt hij dat hem dat niet uitmaakt. En die houding die heeft meteen een nieuw nummer opgeleverd. En je raadt het al, boeit me niet. Nou, dus je kan misschien ook wel een beetje raden waar het over gaat.
2: Het nummer gaat over haatreacties dat je krijgt of gewoon haat. En dat zijn vaak dezelfde. Bijvoorbeeld middelbare wordt zwaar of ja, al die dat soort dingetjes. Alleen in het refrein hoor je dan: het boeit me niet. Dus je moet het gewoon negeren.
0: Daarom wil Jay-Z eigenlijk andere kinderen meegeven dat je online haat soms maar beter naast je neer kan leggen.

Ja, de 10-jarige Arnhemse rapper heeft gisteren zijn liedje uitgebracht, Boeit Me Niet. Nou, ik vind dat dan toch wel mooi, hè? Zo'n jong 10 jaar weet gewoon wat hij wil. Hij wil muziek maken. En jongens, laten we toch een beetje lief zijn voor elkaar, toch? Hij doet er niemand kwaad mee. Hij heeft er ontzettend veel plezier van. En weet je, in die end, het boeit hem niet. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Gelderland. En dit is Creedence Clearwater Revival.

0: Joe Jackson, The Harder They Come, hoorde je.
1: De plaat bij de dag.
0: Dat doen we elke zaterdag, de plaat bij de dag. Het is vandaag 12 september, zaterdag 12 september. En ik vertelde net al, het is vandaag Wereld Eerste Hulpdag. Daarom hadden we Stayin' Alive van The Bee Gees als plaat bij de dag. Niet alleen vanwege de titel, maar ook omdat het tempo van die plaatje kan helpen bij een reanimatie. Maar Willy, die luistert mee en appt. Ja, ik heb er ook eentje voor je. Die hoort ook wel bij de plaat van de dag met Wereld Eerste Hulpdag. Namelijk I Can Help van Billy Swan. Dankjewel, Willy.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
6: Goedemorgen, het is 8:55. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vandaag starten we regionaal grijs met nevel en mist. Maar zeker tijdens de middaguren schijnt de zon. De zuidwestenwind is daarbij het meest matig van kracht en het wordt 21 of 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht volgt er regen. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. In Eibergen werd in de nacht van donderdag op vrijdag een geparkeerde bestelbus opgeblazen.

0: De plaat bij...
1: Dat is de verkeerde knop. Haha. Dat was hem. Ik denk dat ik nog even een bakje koffie moet halen. Er zijn geen files om te vermelden. Wel is het goed om even te vermelden dat er tot 9 uur vanochtend code geel is afgegeven op een paar plekken in onze provincie vanwege de dichte mist. Dus doe voorzichtig op de weg.
2: Tegels en vloeren nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu Venters Tegels en Vloeren. De tegelspecialist in Winterswijk. Venterstegelsenvloeren.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, dus het kacheltje Voorden.
9: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Zin in zaterdag.

0: Cat Steven, Morning Has Broken. Nou en of, goedemorgen. Het is 9:50. Je luistert naar Radio Gelderland. Ja, vandaag verandert Nijmegen weer in één groot muziekpodium. Ik vind het geweldig. De popronde gaat van start. Op allerlei plekken in de stad spelen opkomende artiesten die je over een paar jaar zomaar op de grote festivals kan tegenkomen. Martin Luiks van de organisatie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Martin, even voor wie de popronde niet kent. Wat gaat er vandaag in Nijmegen gebeuren?
1: Vandaag spelen er bijna 100 acts op één dag door Nijmegen op 41 locaties. Jeetje. Die zijn allemaal gratis te bezoeken.
0: Dat is leuk, maar dat zijn er een hele hoop.
1: Ja, dat is een understatement. Ja, dat zijn er een hele hoop, ja.
0: Ja, maar hoe werkt het precies? Want voor wie het niet kent, de artiesten staan echt op de meest willekeurige plekken, hè?
1: Ja, we beginnen vanmiddag om een uurtje of twee rondom het Waalplein. En dan staan ze bijvoorbeeld in de skatehal Walhalla of Expo Bart of de cocktailbar Drup. En dan vanaf vanavond gaat het in het centrum verder na de opening in de Stevenskerk. Zijn er dus allerlei locaties. Kroegen, musea, de brillenwinkel.
0: Ja, ik kan me herinneren dat de eerste keer dat ik bij de popronde was, dat was in Groningen. En toen stond ik naar The Vices te kijken. En zij stonden in een schoenenzaak. En inmiddels hebben die heren echt een hele Amerikaanse tour erop zitten. Een keer in het voorprogramma van Nothing But Thieves gestaan. Dus ja, het kan hard gaan als je meedoet aan de popronde.
1: Ja, dus ik zou, als ik jou was vanavond, maar naar de brillenzaak gaan. Naar The Frame.
0: Ja, want wat is daar dus te zien? The Frame, ja, dat zeg je, maar wat...
1: Daar speelt vanavond bijvoorbeeld Amelie Spinks. Nu nog onbekend, maar wie weet de nieuwe Vices.
0: Ja, dus jij hebt daar hoge verwachtingen bij.
1: Ja, ik heb geen voorkeuren. Ik zou zeggen, ga lekker rondneuzen in de stad en luister. En als het goed klinkt, stap binnen. En anders loop je weer lekker door naar de volgende.
0: Hoe belangrijk kan zo'n optreden nou eigenlijk zijn voor een beginnend artiest?
1: Nou ja, je moet het zo zien. Het is in feite een hele tour. De popronde duurt 3 maanden. En er doen 40 steden doen ze aan. Ja, dat in een korte tijd kun je heel Nederland bespelen. En ja, als je dat een beetje goed doet, dan heb je dus in een hele korte tijd een enorm rijk.
0: En heb jij stiekem toch een favoriet, Martin? Of doe je daar geen uitspraken over?
1: Nou, kijk, ik heb natuurlijk wel optredens waar ik een beetje naar uitkijk. Ja. Wat bijvoorbeeld heel leuk gaat worden, vind ik zelf, is dat Cas Hieltjes, de oude zanger van Go Back to the Zoo, vanavond in de Stevenskerk speelt. En dan speelt Rocco van de Staat op het grote Keuningorgel.
0: Oh, te gek.
1: Ja, dat is wel iets, daar stap ik zeker wel even naar binnen. Maar ja, ook in het Bezienershuis, in het Oude Stadhuis doet mee bijvoorbeeld. Dat is als locatie al hartstikke leuk. Dus ja, de keuze is reuze.
0: De keuze is reuze. Waar hoop jij vanavond na een geslaagde editie op terug te kijken?
1: Ik hoop dat ik om 4 uur 's nachts in Don Roosje, waar het eindigt, lekker met een drankje in mijn hand naar een geslaagde popronde kan kijken zonder te veel brandjes die ik heb moeten blussen.
0: Nou, dat hoop ik ook voor je, Martin. Ik wens je onwijs veel plezier. En vanaf 2 uur gaat het dus vanmiddag in Nijmegen van start.
1: Yes, ik zie je vanavond.
0: Tot vanavond. Dag.

0: Oh, misschien echt wel een van mijn favoriete artiesten. Phil Collins, Against All Odds, hoorde je op Radio Gelderland. Dan schakel ik gauw door naar mijn favoriete weerman, Floris Weerplaza. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Is er nog steeds code geel?
1: Nee, die is net de lucht uitgegaan. Want de mistbanken zijn op de meeste plaatsen opgelost. Plaatselijk kan het nog wel wat nevelig zijn, maar ook dat zal snel verdwijnen. De zon komt er geregeld bij en er trekken ook wat wolkenvelden over. Het is op de meeste plaatsen gewoon droog in de provincie en dat weerbeeld houden we ook de rest van de dag. Al kan later op de dag wel de bewolking wat dikker worden vanuit het noordwesten en stijgt ook later de kans op wat regen. Verder is het ook een vrij warme zaterdag met temperaturen tussen de 19 en 22 graden lokaal.
0: En morgen?
1: Ja, morgen wordt het een heel ander verhaal, want dan krijgen we met een storing te maken. En die bereikt later vanavond en vannacht al het noordwesten van de provincie. En die breidt zich onder invloed van een noordwestelijke stroming over Gelderland uit morgen. En dat betekent dat we een beetje een herfstachtige dag gaan krijgen met veel bewolking in het weerbeeld. Af en toe valt er wat regen of een enkele bui. En met name later in de middag, morgenmiddag, wordt het wat vaker droog vanuit het noordwesten. Ook dan weer vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar met maxima variërend rond zo'n 20 graden.
0: Floris, dankjewel. Spreek ik je over een uurtje weer?
1: Tot over een uurtje weer.
0: Tot dan. Doei.

Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland met Stevie Wonder op Tide. En zometeen doe ik weer even de deur open van het museum van de jaren 80. En vandaag ligt daar speelgoed achter waar je als kind soms behoorlijk je hoofd bij moest houden. Draaien, vouwen, inklappen. En als je één stap verkeerd deed, dan leek het ineens nergens meer op. Nou, wat dat is, dat hoor je zometeen. Eerst David Bowie, Starman.

0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Voor Luxaflex-onwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Grijp nu uw kans.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Nee, nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Zin in Zaterdag.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Gelderland met Michael Jackson. Leave me alone. Heb je al een bakkie koffie op? Ben je al helemaal klaar voor de zaterdag? Nou, ik heb net mijn tweede bakkie op en ik moet zeggen, nou, ik ben er wel klaar voor. Ik kwam ook omdat ik vanmorgen al heel vroeg het alarm heb laten afgaan. Dus geloof me, dan word je echt wel wakker. Tijd voor belangrijke zaken.
1: De jaren 80. Allemachtig prachtig.
0: Laten we maar eens gaan kijken wat er vandaag achter de deuren zit van het museum van de jaren 80. Het is een tijd van speelgoedfolders uitpluizen, verlanglijstjes maken en dan ook maar eens kijken wat er allemaal dan in zat. Bijvoorbeeld vroeger met Sinterklaas allemaal kruisjes zetten, hè, in die speelgoedfolders. En speelgoed waar je dan soms wel uren mee bezig kon zijn. En achter deze deur, daar bevindt iets wat echt halverwege de jaren 80 opdook. Even kijken hoor.

0: Ja, waarschijnlijk had je hem al door. Transformers. Vanaf 1984 maakten kinderen kennis met de Autobots en de Decepticons. Met natuurlijk Optimus Prime voorop. En het bijzondere was, die robot die je in je hand had, die kon ineens veranderen in een vrachtwagen, auto of een vliegtuig. En dankzij de tekenfilm wist je natuurlijk precies wie de helden en de slechterikken waren. Nou, en dan begon natuurlijk thuis het echte werk. Het draaien, inklappen, nou ja, misschien nog een keer draaien. Totdat je Transformer eindelijk veranderd was. Ja, tenminste als je nog wel wist hoe dat moest.
1: Pow! Jailbreaker! Wheeljack! Ironhide! Mirage! Sunstreaker! Sideswipe! Autobots, start your engines! Ready, Prime! Let's roll!
0: Nou, en daar gingen alle Transformers die ineens van robots in auto's veranderd waren. Ja, en Transformers waren natuurlijk lang niet het enige speelgoed waar je in de jaren 80 helemaal gek van kon zijn. Misschien wilde jij bijvoorbeeld wel heel graag een Rubik's Cube, of wilde jij een My Little Pony, of misschien wel totaal iets anders. Dus daar ben ik vandaag benieuwd naar. Welk speelgoed uit de jaren 80 moest jij absoluut hebben? Waar stond jij te zeuren bij je ouders in de speelgoedwinkel? Van mag ik die alsjeblieft hebben? Wat stond bovenaan je verlanglijstje en misschien heb je hem zelfs nog op zolder liggen? Laat het mij weten via de app van Radio Gelderland. Ik hoor het graag.

Ik deed vanochtend de deur open van het museum van de jaren 80 en we kwamen uit bij het speelgoed Transformers. Eindeloos draaien en vouwen en hopen dat er uiteindelijk inderdaad dan maar een vrachtwagen uitkwam. Ik vroeg jou, welk speelgoed wilde jij heel graag hebben in de jaren 80? Komt je een appje binnen van Frank die zegt, ja, ik wilde echt maar één ding en dat was een Rubik's Cube. Uiteindelijk maar één keer naar omgekeken en daarna ergens in een kast geflikkerd. Nou ja, volgens mij hebben we daarmee wel bewezen. Speelgoed uit de jaren 80 was niet alleen leuk, je moest er wel behoorlijk hard voor werken.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De bladeren van...

0: shampoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231.
4: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: www.123gold.de.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: voordeeluitjes.nl.
7: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op VivaldiXL.nl.
8: Een hele goede morgen. Het is 9:55. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vandaag starten we regionaal grijs met nevel en mist. Maar zeker tijdens de middaguren schijnt de zon. Vanavond neemt de bewolking dan weer toe en komende nacht volgt er regen. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. In Eibergen werd een geparkeerde bestelbus rond 2:30 vannacht met grote kracht opgeblazen. De politie vermoedt een aanslag en roept getuigen op zich te melden, terwijl zij onderzoek doen naar het motief en mogelijke explosieven. Rijkswaterstaat waarschuwt dat door de lage waterstand op de Boven-IJssel binnenkort een eenrichtingsverkeer kan ingaan. Dit betekent dat schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem kunnen varen, wat voor sommige routes een omweg van 300 kilometer betekent. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
9: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak.

0: Meubels.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hey Raymond!
6: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
9: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
8: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana, NRV.
8: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Zin in zaterdag. Joyce.

Ja, misschien is het heel stom hoor. Maar altijd als ik dit nummer hoor, Break My Stride, Matthew Wilder, dan denk ik, dan zie ik mijn oude hondje voor zich. Hij leeft helaas niet meer, hij heette Pim. En die had een heel leuk huppeltje. En dan zie ik hem zo nog even lekker huppelen, alsof hij nooit is weg geweest. Prachtig zeg. Toch mooi hoe muziek dan weer tot de verbeelding kan spreken. Dan gaan we door naar Beyoncé. Zij neemt ons mee naar haar thuisstaat Texas. En hoewel de titel Texas Hold'em naar poker verwijst, gaat het vooral over een avond waarop je alle zorgen aan de kant zet. Niet moeilijk doen, kaart op tafel en dansen maar.

Een hele goede morgen. Je luistert naar Zin in Zaterdag op Radio Gelderland met Lou en de Hollywood Bananas. Kingston. Ja, ik heb er net al stiekem even aan gesnuffeld. Misschien ook al wel een klein hapje van genomen. Het koekje van de week van Jan de Hoop en Cindy. Je hoort ze zometeen na 10 uur. Zometeen gaan we eerst nog eventjes kijken wat het weer gaat doen in onze provincie. Vanochtend had ik heel veel last van mist op de snelweg. Maar als ik nu hier door naar buiten kijk, door het raampje hier in Arnhem, zie ik misschien toch wel een klein verdwaald zonnestraaltje. Ik hoor het zometeen van Floris. Silver saxophones, say I should refuse you. The cracked bills and

0: En daar is nog één keer voor mij dan het vertrouwde stemgeluid van Floris van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Nou, ik zei het net al, er begint hier toch wel een klein beetje de zon te schijnen hoor.
1: Ja, prachtig weer vandaag. Een prima weerdag om lekker naar buiten te gaan deze zaterdag. Want er trekken momenteel nog wel wat wolkenvelden voorbij. Momenteel over het noordelijk deel van provincie Gelderland. Maar elders probeert de zon terrein te winnen. En uiteindelijk is dat een beetje de tweedeling die we houden. Af en toe wat wolkenvelden vanmiddag, maar ook zeker ruimte voor zonnige perioden. Het blijft overwegend droog lange tijd en het is vrij warm voor de tijd van het jaar ook nog eens. Met maximumtemperaturen variëren tussen de 20 en lokaal zelfs 22 graden... bij een zwakke tot hooguit matige wind uit een westelijke richting.
0: Nou, dus dat betekent eigenlijk wel gewoon een lekker weekendje, Floris, of niet?
1: Dat is nog niet zozeer het geval.
0: Was ik weer niet goed aan het luisteren?
1: Ja, want later vanavond dan krijgen we te maken met een storing. De bewolking zal toenemen en later volgt dan ook enige tijd wat regen. Maar ik denk dat de eerste regen pas later in de avond het noorden van de provincie gaat bereiken. Dus ik denk dat de meeste mensen die een barbecue gepland hebben lekker naar buiten kunnen gaan vanavond. Pas later vannacht dan breidt de regen zich over de rest van de provincie uit. Er volgt ook een overwegend zachte nacht met minima die vrij hoog uitpakken tussen de 16 en 18 graden.
0: Nou, en het is dat jij erover begint. Toevallig heb ik een barbecue vandaag. Dus
1: ik ook.
0: Ik hoef nog geen pluim mee.
1: Dat is wel heel toevallig.
0: Nou, dat is wel heel toevallig. Kom je bij mij barbecuen toevallig? Weet ik daar niks van?
1: Nee, dat is wel gezellig.
0: Dat zou wel gezellig zijn. De Weerplaza X Omroep Gelderland barbecue. Die gaan we een keer plannen.
1: Dat is wel leuk, ja.
0: Floris, fijn weekend.
1: Fijn weekend, doei.

0: Simply Red op Radio Gelderland. Ik schakel weer live over naar het penthouse. Hallo.
1: Ja, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Vanuit het penthouse. Hoe gaat het daar, beste mensen?
1: Redelijk.
0: Ja. Ja, Jan, je voelde je niet helemaal lekker vandaag, hè?
1: Nee, het gaat niet zo heel goed. Laat ik niet alle details delen op de radio, maar...
2: Perscentrum is weer druk bezocht.
0: Perscentrum is druk bezocht.
2: Ja. Maar goed, we slepen hem erdoorheen. Ik heb net een heerlijke jasmijnthee voor hem gepakt.
0: Nou, wat lief van jou, Cindy.
2: Is dat, dat kalmeert een beetje de maag,
0: gelukkig.
1: Cindy heeft last van haar knie, dus we overwegen of een zuster in vaste dienst.
2: We hebben een zuster nodig, ja. Het is wat, hè?
1: Gewoon iedere keer als we hier komen, dat de zuster ons even checkt. Ja.
0: Nou, dat lijkt me goed. Ik kom zo meteen nog even bij jullie kijken. Zometeen vanaf 10 uur, Jan de Hoop en Cindy. Ik wens jullie veel plezier. En ik heb het koekje van de week al geproefd, Jan. Hij was top.
1: Ja, is lekker, hè? Wel veel.
0: Heerlijk. Maar ja, dat geeft niet.
1: 45 gram suiker per 100 gram.
0: Nou, daar wil ik even niet over nadenken.

0: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
0: Betting Ressing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
3: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
4: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
3: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
5: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsd. Is de relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Bam, pa, padappa. Papa, padappa.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
5: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
10: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden, in het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Grijp nu uw kans.
15: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
16: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
15: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
19: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de K.

0: Hayes en Smoke Gets in Your Eyes. Dat kan die man lekker hoog, hè?
1: Ik had vanmorgen wel wat mist in de ogen. Echt
0: had je
1: waar.
0: Mist?
1: Ja, ja, ik was een rondje aan het hobbelen natuurlijk. Zoals uiteraard. Ik altijd op zaterdagochtend ga ik een rondje rennen. Maar het was heel mistig. En dan heb ik zo'n pet op. Maar op een gegeven moment denk ik, wat hebben ze toch in mijn oog? Maar het waren gewoon, ja, de mist condenseert dan, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Want ik heb dan mijn bril niet op. En ja, dat waren gewoon mistdruppeltjes in mijn ogen.
0: Over brillen gesproken.
1: Ja, hoe vind je hem?
0: Nou, hij is prachtig.
1: Ja?
0: Cindy heeft een nieuwe bril. Is het dubbelglas?
1: Het is varifocus.
0: Oh, ja. Thermopane.
1: Ja, het is allemaal AA+. Hè,
0: AA+, ja.
1: Isoleert goed.
0: Hij staat je fantastisch.
1: Ja, ja. Dat is, dat is het stevige modelletje. Ja,
0: kan je hebben.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Oh, gelukkig.
0: Ik ben een beetje van de leg.
1: Ja, ik moet jou feliciteren. Dat is het eerste.
0: Dat is het eerste. Ja, 50 jaar op de radio.
1: 50 plus een dag.
0: Ja, dat is ongelooflijk. 50 jaar geleden stapte ik bloednerveus op het zendschip van Radio Miamigo om mijn eerste radioprogramma te doen. Nou.
1: En toen die schuif openging, weet je nog wat
0: je zei? Nou, we hadden geen schuif.
1: Oh.
0: We hadden draaiknoppen.
1: Oh. En toen je de draaiknop openzette, weet je nog wat je toen zei?
0: Nee.
1: Of zo?
0: Nee? Hakkelen, stotteren, denk ik. Ja? Ja, ja. Nee, we hadden draaiknop. Tegenwoordig heb je schuifjes, ja, hè? Om de muziek aan te zetten, toen draaiknop.
1: En singeltjes natuurlijk nog.
0: Ja, ja. En jingle cartridges, is allemaal voor de mensen die daar verstand van hebben.
1: Ja, dat is leuk. Ja, ja. Ja, maar dat zijn leuke dingetjes om te weten. En dan zet je de naald op de groef.
0: Ja.
1: En dan moest je hem een half slagje terugdraaien. Ja.
0: Dat hij precies op tijd begon, de plaat.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. En ondertussen was het buiten windkracht 11 of zo.
1: Ja. Oh, maar nu zit je heerlijk hier in de studio van Omroep Gelderland.
0: Zo is dat. Alles is stil en rustig.
1: Ja. En je bent een beetje, ja, een beetje pijntjes, hè?
0: Ja, van de leg. Ik heb pijn in mijn
1: allemaal?
0: Buik en zo.
1: Och.
0: Pijn in de ribben. En
1: och.
0: Ik zei net al vlak voor 9 uur, we moeten eigenlijk een zuster hebben.
1: Ja, ja.
0: Gewoon standaard een zuster.
1: Ja. Gaat het weer een beetje, meneer De Hoop?
0: Die ons aan de gang houdt.
1: Ja.
0: We hebben het spel ontdekkersplekje, want de
1: gelukkig
0: show gaat gewoon door.
1: Allemaal, ja, de showbiz gaat gewoon door.
0: Met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, we hebben de hoofdpunten van het nieuws. Het uitgebreide weer, het koekje van de week is vooral.
1: Het heet oranje koek, maar hij is zo roze als ik weet niet wat.
0: Paars-roze.
1: Ja.
0: Gaan we straks proeven, ik niet dan. In de Schroothoop, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben van Joost Nuissel. Uit Broekhuizen Vorst en de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: De Beach Boys. Ik dacht al, wat hoor ik toch?
1: Ja, het is de muziek.
0: Ik zit een beetje te bladeren, vind ik altijd leuk.
1: Ja.
0: Op de telefoon bij het nieuws. En er is een heel grappig berichtje. Een rijke zakenman est te vergeefs ruim 3 ton aan cadeaus terug van zijn ex-vriendin.
1: Überhaupt 3 ton aan cadeaus.
0: Dat was heel erg huis.
1: Nou ja, daar koop je iets voor.
0: Ja. Ja, een appartementje.
1: Ja, een kleintje, dan een studiootje tegenwoordig. Meer is het niet, hoor, voor 3 ton. Ja.
0: De hoop op zaterdag straks met het spelletje ontdek ons plekje.
1: Ja,
0: ben je er
1: mensen
0: klaar voor?
1: Weer klaar. Ja, ik hoop. Ja. Ja, ja.
0: Thuis op de bank met de kaart en de passer. Maar voor het zover is Nederlandstalige muziek van Kenyon.

0: ken je uit Volendam, als ik maar bij jou ben. Origineel van Toto Cotugno.
1: Ilia Litieliano, uit 1983.
0: Ja, maar preco. Ja. Geen idee wat ik daarnet zei.
1: Nou ja, je deed het heel goed. En je krijgt felicitaties van onder meer Herman Uitheerde. Hij zegt gefeliciteerd, geweldig voor vooral die tijd op het schip Radio Veronica. Herinner ik mij nog.
0: Ja, het was de MV Mi Amigo was het.
1: Ja, nou goed, hij schrijft dat hij dat herinnert.
0: Ja, en het grappige is, ik ging daar naartoe en dan verwacht je, het was tamelijk ruw, hè, met zo'n klein vissersbootje ga je daar naartoe. Illegaal. Dus ik dacht, nou, ik word enorm zeeziek, niks aan de hand. En ik stapte op het zendschip dat heel rustig lag en daar ging ik.
1: Echt? Ja. Meteen over de reling?
0: Meteen over de reling.
1: En ging het dan wel over? Want je zat er soms dagen.
0: Ja, ja, ik heb er daarna nooit meer last van gehad.
1: En waar sliep je dan?
0: De zenuwen. Aan boord.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
1: Had je een kajuitje?
0: Ik had een kajuitje.
1: Ja.
0: En dan hoorde je onder de grond van, ja, heet dat de grond? Onder de bodem van de boot hoorde je het water klotsen.
1: Ja.
0: Want het was een beetje lek eigenlijk, dus er moest ook voortdurend gepompt worden.
1: Oh, en dan had je je show. En wat deed je dan de rest van de dag?
0: Dingen voorbereiden, want je moest alles zelf doen. Reclames inzetten ergens. En van alles moest je zelf doen.
1: Dus gewoon 24/7 was je ermee bezig.
0: Ja,
1: maar wat een tijd, hè?
0: Onvergetelijke tijd was het. Ja.
2: Ontdek ons plekje.
0: Ik heb nog wel eens, als ik ergens aan een strand lig, dat ik denk, ik zou wel eens een beetje terug willen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat kun jij nu helemaal niet meer aan, Jan.
0: Voor het avontuur.
1: Met de luxe die jij nu gewend bent. Hè?
0: Dan moet de zuster mee op de boot.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Het spelletje Ontdek ons plekje, op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie. Dit zijn aanwijzingen.
1: Dit dorp ligt op de oostelijke helling van het Veluwese massief, jawel.
0: En door het hoogteverschil tussen 20 en 90 meter boven de zeespiegel was het mogelijk om hier sprengen aan te leggen.
1: Hé, wat?
0: Dat zijn van die snel stromende bikjes.
1: Ah, ja, ja, ja, ja. Nou ja, deze sprengen die gebruikte men voor de aandrijving van watermolens als onderdeel van papierfabrieken.
0: En nog een extra aanwijzing? De koekjes die wij straks gaan eten, zijn daar gekocht.
1: Oh.
0: Kan je daar.
1: Mocht je het weten.
0: Mail terstond naar jan@gld.nl uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: uw radio die stoort.
1: Nee.
2: Het is het cellofaan van het koekje.
0: Ja. Nou, ik kan meer gebakje noemen. Ja. Het is niet echt een koekje wat je
2: hebt. Het zijn stevige koekjes.
0: Ja, het zijn oranje koeken. Ja,
2: wacht even, ik zal eerst even dit doen.
0: Ja. Oh ja. Het koekje van de week.
2: Dan weten de luisteraars waar ze aan toe zijn. Dit is het geluid van het koekje van de week.
0: Ja, je hebt wel voor iets gekozen hoor. Een traditioneel Fries gebak.
2: Oh, is dat zo?
0: En het heet dus oranje koek. En het is felroze glazuur. Maar ik weet inmiddels waardoor het toch de naam oranje koek heeft gekregen.
2: Oh.
0: Wil je het weten?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Er zitten namelijk geconfijte sinaasappelsnippers door het deeg gemengd.
2: Ondanks mijn toestand neem ik een klein hapje, want ik moet het proeven.
0: Dan proef jij waarschijnlijk anijszaad.
2: Mm, ja. Ja.
0: Wat nootmuskaat. Mm. Proef je dat ook?
2: Ja.
0: Ja, ja. Heb je ook amandelspijs?
2: Een beetje.
0: Ja, dat zit er ook in.
2: Een toefje.
0: En dan hoort het eigenlijk erbovenop, dat hebben we nu niet, hoort er nog een toefje slagroom.
2: Oh.
0: Of een crème met wat geconfijte vruchtjes, chocolade of vers fruit. Ja. Maar goed.
2: En ik begrijp 50% suiker.
0: Ja, het is geen...
2: Het is niet light.
0: Het is geen light koekje. Het is een stevige.
2: Ja. Jullie koffiemomentjes. Welk koekje hebben jullie bij de koffie? Zit er een smaakje in de koffie? Foto's willen we hebben. En verhalen over de koekjes. Misschien heb je ze wel zelf gebakken.
0: Vinden we leuk.
2: Ja, laat het weten. Jan@gld.nl.
3: Het koekje van de week.

0: Dean Martin hangend tegen de piano met een glas whisky in zijn hand.
1: Waarschijnlijk een sigaret in die tijd nog.
0: Ja, hij was onderdeel van de Rat Pack.
1: Ja.
0: Ja, en de Rat Pack was
1: met
0: ook
1: Frank.
0: Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Ja. En het was geweldig, ze hadden tv-shows, wat een tijd.
1: Moet dat toch heerlijk geklonken hebben, die stemmen bij elkaar.
0: Gentle on My Mind op Radio Gelderland. Straks de hoofdpunten van het nieuws met Cindy. Nu Me and You en het

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Het is 10:30, 15.8 is het in Westervoort en 17.5 in Geldermalsen. Het weer en de hoofdpunten van het nieuws met Cindy.
13: En vandaag is dus is toch wel grijs gestart met wat nevel en mist. Maar de zon gaat doorbreken, jazeker. Vanavond neemt dan wel de bewolking weer door toe. En er gaat weer regen volgen vannacht. Nou, even kijken wat er voor nieuws is. Nou, de situatie in Overasselt is niet langer houdbaar, zegt oud-burgemeester Mariette Mittendorf van Heumen. Ze reageert daarmee op de explosie van geweld van vorige week. En het was op een steenworp afstand van haar huis. Wil je het hele interview lezen? Kijk dan op onze site. En bezoekers van Appelpop in Tiel die schrikken niet van de nieuwe entreeprijs van €15. Ondanks dat het festival

0: korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge set, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op vivaldixl.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeelhaartjes.nl.
4: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
5: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
5: www.123gold.de.
4: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
7: Bam, ba, ba, da, ba.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning

0: dat spelletje?
1: Ik poets hem nog even op.
0: De mok, ja?
1: De mok, ja.
0: Ziet hij er goed uit?
1: Ja, hij moet weer netjes eruit zien. Dan kan ik hem weer even laten zien aan de mensen.
0: We staan er samen op.
1: Ja, dit kunnen mensen winnen. Is toch fantastisch?
0: Met een ontploffend koekje.
1: Nee,
0: wie
1: wil
0: er niet
1: meer
0: hebben?
1: Op.
0: Zit het er niet meer op?
1: Nee, het ontploffende koekje is eraf.
0: Is te hard ontploft.
1: Nieuw ontwerp, hè?
0: Oh ja, ja. Ja, we werken met de beste designers. Ja, ja. Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie. Te winnen de enige echte De Hoop op Zaterdagmok. En dit zijn de aanwijzingen. Dit dorp ligt op de oostelijke helling van het Veluwsmassief.
1: Ja, er zitten veel moeilijke woorden in deze keer, hoor. Let op, komen we weer met de volgende. Door het hoogteverschil tussen 20 en 90 meter boven de zeespiegel was het mogelijk om hier sprengen aan te leggen.
0: Ja, dat zijn van die snelstromende beekjes.
1: Ja.
0: En deze sprengen gebruikte men voor de aandrijving van watermolens als onderdeel van papierfabrieken.
1: Extra aanwijzing. Rond 1795 werkte ongeveer de helft van de mannelijke bevolking in de papierfabrieken.
0: De fabriek, zo'n heerlijk woord.
1: En als ik dan één ding mag geven, ik weet, ik doe het gewoon.
0: Ja.
1: Het is niet loenen.
0: Niet loenen?
1: Het is niet loenen. Dus als je dat dacht, zou ik dat even niet insturen.
0: Wat zou het wel zijn?
1: Het wel.
0: Ja. Mail naar jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: De Drifters en Saturday Night at the Movies. Je zit druk met de computer te rommelen.
1: Ja, zeker. Nee, maar er zijn heel veel vragen voor jou.
0: Ik zit
1: allemaal een beetje te ordenen.
0: Ja?
1: Natuurlijk over jouw radiocarrière. Heel veel felicitaties, wat natuurlijk ontzettend leuk is.
0: Ja, 50 jaar op de radio.
1: Ja.
0: Mochten de mensen later hebben ingeschakeld.
1: Peter en José uit Hulten, die zeggen gefeliciteerd Jan, 50 jaar. Dat waren mooie tijden op het zendschip.
0: Zeker.
1: Daar stonden twee zenders op.
0: Ja.
1: Mi Amigo, daar zat jij.
0: Ja, en Caroline.
1: En Radio Caroline. Ja. En hun vraag is dan ook, had jij nou ook contact met de DJ's van Caroline?
0: Ja. Ik moest af en toe ook even invallen, want ik was een van de heel weinigen aan boord. Die...
1: dan zwom jij even naar de andere boot?
0: Nee, het zat gewoon op dezelfde boot.
1: Oh.
0: Die niet zeeziek was. Dus kondigde ik een plaatje aan bij Mi Amigo. Dan rende ik de trap af. En dan deed ik bij Caroline een long boring album track. En dan ging ik weer naar boven. Het was zo, ja.
1: Nou ja, en Roel die heeft heel vaak naar je geluisterd, zegt hij. Hij vond dat prachtige tijden.
0: Ja, het zijn mooie tijden.
1: Ja, even kijken hoor. Piet, die vaste luisteraar in Dordrecht, die zegt... jullie hebben een leuk programma, altijd genieten. Dan hebben ze het weer over nu.
0: Ja.
1: Even kijken, want een hoop berichtjes. Ik heb het er maar druk mee om dat allemaal te... gefeliciteerd natuurlijk, heel veel felicitaties. Ook Remmelt met je media, zegt hij. Maar goed, de radio natuurlijk.
0: Ja, het leuke was, we gingen vaak uit Oostende gingen we naar het zendschip. En dat was natuurlijk hartstikke illegaal. En dat deden we met kapitein Van Lul, zo heette mensen in België.
1: Heette die man echt zo?
0: Echt van, ja. Zijn zoon was dan de jongeheer Van Lul. Die bracht ons naar het schip toe. En dat was eigenlijk achter zakken aardappelen. We zijn ook één keer gearresteerd. Werden we aangehouden door de Belgische douane. Toen zijn we in de gevangenis gezet, een nachtje. Heb ik een nachtje in de cel gezeten. En de volgende dag gingen we dan via Engeland weer naar het schip. Want het lag voor de kust van Engeland. En draaiden we Catch If You Can. Van de Dave Clark 5. Dit was weer uit een andere radiotijd.
1: Wat een tijden.
0: Ja, toen zat ik op Hilversum 3 toen dit was.
1: Het is waar heb je nou niet gezeten? Ja. Maar nu zit je in het centrum van gezelligheid.
0: Zo is dat. En met jou...
1: Ach, heerlijk.
0: Mooier wordt het niet.
1: Nee, dit wou ik zeggen. Dat is een kroon op je carrière, dit, hè?
0: Love Me Just a Little Bit More uit 1984. De Dolly Dots.

0: Ja, goed. Doridos is mijn tijd. Ik had ook een beetje van het permanent haar. Zo'n lekkere mat in mijn nek. Van die grote oorbellen. Schoudervullingen die je dan onder je BH-bandje deed.
1: Uiteraard.
0: Ja, dan bleven ze zitten. Anders vielden ze weg.
1: Ja, ja.
0: En dan zo'n grote riem. Ja, en lekkere neonkleuren. Heerlijk. Een beetje eigenlijk...
1: Love me just a little bit more. Floris, dat was ver voor jouw tijd, neem ik aan.
2: Dat denk ik wel, ja. Jan, goedemorgen.
0: Laat me maar weer oud voelen.
1: Ja, Floris van Weerplaza weet alles van het weer. Het ziet er redelijk uit hier in Arnhem.
2: Ja, het is best wel een oké dag om naar buiten te gaan vandaag. Er trekken momenteel wel wat wolkenvelden voorbij. Maar in het westen van de provincie is het momenteel vrij zonnig geworden. En dat is een beetje een tweedeling die we houden de rest van de dag. Af en toe wat zonneschijn, maar ook af en toe wat wolkenvelden die voorbij trekken. Het is droog op de meeste plaatsen. En verder warmt het lekker op vandaag naar zo'n 21 à 22 graden. En dat is een heerlijke temperatuur om lekker een wandeling te maken.
1: Om bij mijn naam te blijven, het is een beetje Jantje lacht, Jantje huilt. Hè? Want morgen is het weer minder.
2: Ja, inderdaad. Het is ronduit wisselvallig weer in provincie Gelderland. Af en toe zitten er wel wat droge dagen bij met zo nu en dan wat zonneschijn. Vandaag is zo'n dag, maar later vanavond en vannacht krijgen we te maken met een storing die meer bewolking en wat regen met zich meebrengt. En vannacht is het dan ook ronduit nat in provincie Gelderland. Wel een zachte nacht overigens, met minima ruim boven de 15 graden. En morgen hebben we nog steeds met die storing te maken. Een beetje een grijze start van de dag met af en toe wat lichte regen of motregen. Soms kan het eventjes wat harder doorplensen door een buiensysteem wat overtrekt. Maar morgenmiddag is het dan tijdelijk weer wat droger in de provincie met af en toe wat zonneschijn. En dan wordt het nog aangenaam warm met 21 of 22 graden. En na het weekend krijgen we te maken met een warmteopstootje vanuit het zuiden.
1: Een warmteopstootje?
2: Een warmteopstootje, inderdaad.
0: Wat was het nou? Een buiengalerij? Wat zei je nou? Een buiensysteempje. Een buiensysteem en een
2: Het klinkt misschien
0: galerij.
2: Veel heftiger dan het daadwerkelijk gaat worden, hoor.
1: Die leertermen ook allemaal.
2: Maar inderdaad, maandag en dinsdag is het tijdelijk wat warmer. We krijgen namelijk te maken met een warmtefront. Nog een weerdefinitie die we te verwerken krijgen. Ja. Het is dan tijdelijk wat broeierig warm met 23 tot 25 graden. Overwegend droog weer met ruimte voor de zon zo nu en dan. Maar vanaf dinsdagmiddag is het weer gedaan met de warmte. Want dan krijgen we weer te maken met een koufront. En dan krijgen we ook weer te maken met wat lagere temperaturen vanaf woensdag. Overdag zo'n 18 of 19 graden. Het blijft wisselvallig met een komen en gaan van regenzones. Maar ook zo nu en dan is er ruimte voor de zon later volgende week. Dus al met al helemaal niet zo verkeerd.
0: De regencape blijft in de tas.
1: Ja, de poncho.
0: De poncho, jazeker.
1: En die staat ze in die geweld.
0: Ach, heerlijk neonkleur.
1: Dankjewel, Floris.
2: Jij bedankt, hè. Fijne dag nog.
1: Floris Lafebe was dat van Weerplaza.

0: Everlasting Love. Barry Gibb. Volgens mij de enige overgebleven BG nog.
1: Andy.
0: Nee,
1: ja.
0: Oh, dit is Andy.
1: Andy.
0: Oh, ik haal ze door elkaar.
1: Ja, dit is Andy. Ja, ze klinken allemaal hetzelfde. Maar inderdaad, hij is er nog.
0: Hij is er nog. Allemaal van die lekkere hoge stemmetjes. Gaat het er even om.
1: Ja, want jij hebt vandaag wel de doos met hoge stemmen naar beneden laten vallen. Hè? Ja. Dat is al de derde, hè? Ja, man met hoge stemmen.
0: Dat een Gerard Joling momentje.
1: Ja, dat denk ik, ja. Zeg, ik heb hele lekkere koekjes allemaal. Ik zie hier een marmercake. Heerlijk. Ja? Van Steven. Ik heb hier een stuk appelkruimelgebak van Astrid.
0: Oh, dat vind ik
1: en Enkhuizer koeken.
0: Ja.
1: Van, even kijken, van Teus. Dus Teus. Het wordt lekker gesmikkeld in de provincie.
0: Ja. Oh, het is een calorierijk programma.
1: Ja, heerlijk. Mensen genieten er duidelijk van.
0: Het is het enige radioprogramma waarbij je aankomt, denk ik. Straks het nieuws, nu eerst nog even Billy Joel. My Life.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: De prijs

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
2: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
4: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie. En het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: De hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de

0: Charles Aznavour was dat, met Mes Amerde.
1: Een duet met zichzelf.
0: Ja, dat is knap, op zich. Ja. Ik denk dat het na elkaar is opgenomen, niet tegelijkertijd.
1: Hij heeft het ook wel later met Patrick Bruel gedaan.
0: Oh,
1: ook een mooi duet.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Een heel mooi album van hem, met allemaal duetten met allemaal bekende mensen.
0: Hij is 110 geworden, geloof ik.
1: Ik weet niet, ik vind het een heerlijke stem.
0: Tweede uur van de show. Met het spel Ontdek ons plekje met de mok. We hebben de hoofdpunten van het nieuws, het koekje van de week en in de schroothoop. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben van Joost Nuissel. En dat heerlijke liedje komt uit 1975. Ja.

0: dat hysterische gegil aan het einde.
1: En zie je, het is weer hoog. Ja. Je hebt het echt, je hebt de sexy hoge stemmen naar beneden laten vallen.
0: Dion en de Bellmans, it's only a paper moon. Het is 10 minuten over 11. Hoe lang zit jij eigenlijk bij de radio?
1: Ja, ik was 9, begon ik met mijn broer met een stationnetje waar alleen de buurvrouw last van had.
0: Was dat iets van de bezemsteel?
1: Ja, die ging dan met de bezemsteel ging dan het antennetje, het zolderraampje uit. Met onze 3 singeltjes.
0: Ja.
1: Ik was 12, ging bij de ziekenomroep.
0: Ja.
1: En toen was ik 13 bij de lokale omroep. En ja, zeg maar, betaald sinds 1995. Ik ben bij de VARA, was vroeger Vogels. En was ik verslaggever. En ik heb toen bij Omroep Brabant ben ik toen begonnen.
0: Je ziet het niet aan ons.
1: Nee, hè?
0: Als je goed kijkt, zie je...
1: We zijn er wel lekker lang mee bezig.
0: Als je goed kijkt, zie je de kalk in het rond vliegen.
2: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie. Te winnen de enige echte De Hoop op Zaterdag, Mok.
1: Nou, hij is weer gewild hoor, want jongen, jongen, de computer maakt weer overuren via de app en
0: we moeten hem water koelen. Ja. Zou jij willen beginnen?
1: Zeker. Dit dorp ligt op de oostelijke helling van het Veluws Massief.
0: En door het hoogteverschil tussen de 20 en 90 meter boven de zeespiegel was het mogelijk om hier sprengen aan te leggen.
1: Ja, dat zijn gegraven beken. Deze sprengen gebruikte men voor de aandrijving van watermolens als onderdeel van de papierfabrieken.
0: En rond 1795 werkte ongeveer de helft van de mannelijke bevolking in de papierfabrikage.
1: Extra aanwijzingen, mensen, let op. Het Leesten is een afwisselend wandelgebied met een groot losloopgebied voor honden. Dus dat heet de natte neusroute. En er is ook nog eens een keer een lekkere kiosk voor versnaperingen.
0: Heerlijk, ouderwets woord. Ja,
1: heerlijk.
0: Wij wandelden daar vroeger vaak.
1: Voor de versnapering.
0: Ja, uiteraard voor de versnapering. Maar het excuus was dat we dan met de hond gingen wandelen. Ja, mocht je het weten, jan@gld.nl, uiteraard met je telefoon.
2: Ontdek.

0: Nou, dan hangt ze dan.
1: Ja, en dan.
0: Brooke Home was dat. Love was made of stone.
1: Ik heb nog een rondje vragen en opmerkingen.
0: Oh, nou doe maar.
1: Ja, Wally zoekt nog een partner om 9 uur. Kom jij morgen naar de tennis en Radio Kootwijk?
0: Oh.
1: Echt G. Ja, is maar even een vraag.
0: Nou, dat zou kunnen. We hebben midden in het dorp in Radio Kootwijk een tennisbaan. En ik ben de Tom Okker van Radio Kootwijk. Dus ik word natuurlijk vaak gevraagd.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Jan, gefeliciteerd met 50 jaar. Vroeger luisterde ik mijn jongere jaren naar Radio Amigo, zegt Jeannette.
0: Wat aardig.
1: Gefeliciteerd, Jan. Eet er maar lekker een taartje op, zegt Yvonne.
0: Nou, even niet.
1: Een berichtje aan mij van Kees. Ja. Een goed Brabants ontbijt begint met een worstenbroodje, Cindy. Dat weet je toch? Jazeker weet ik dat. Maar ik laat ze toch even staan.
0: Ja, jij komt uit Brabant, maar het is een beetje gek als je hysterisch bent. En dat ben je af en toe. Dan klinkt je als Doete. B&B voor liefde.
1: Ja, maar jij wil overal een link met Fred leggen. Dat is wel duidelijk.
0: Dat is wel
1: ik heb nog even kijken. Wat hebben we nog meer voor leuke dingen?
0: Aaron Baden luistert ook met zijn man.
1: Nou, wat gezellig. Zullen we even aan Aaron ook even
0: zwaaien? Even zwaaien. Ik weet niet of hij de tv erbij heeft. Ja. Maar mocht dat zo zijn, dan is er nu gezwaaid.
1: Ja, oh ja. Officieel. En ik had er nog eentje. Even kijken hoor. Robert, die laat even weten dat hij zich verslapen heeft.
0: Oh.
1: Dat hij een uur gemist heeft. Nou, gelukkig kun je altijd terugluisteren.
0: Ja, zeker,
1: via de app kun je gewoon altijd alle uitzendingen, ook deze, terugluisteren.
0: Tot jaren terug.

0: Show Michael Bublé. Some Kind of Wonderful.
1: Ja, dat mag jij zeggen. Yeah? Ik vind dat jij hem gewoon twee keer ontmoet.
0: Maar liefst twee keer.
1: Twee keer,
0: ja,
1: gewoon.
0: Ik heb al vaker verteld, hij kwam tot de oksel.
1: Ja, heb je, want Celine Dion is nu helemaal taking
0: over
1: Paris. En
0: ja,
1: zo heb je haar ook ontmoet. Want
0: nee,
1: ja, jij
0: niet.
1: Bent vriend van de sterren.
0: Ja, dat wel. Barbara Streisand wel natuurlijk. Maar Celine, die nog niet. Nee.
1: Zeg, wat is er met Koen aan de hand?
0: Nou, zat van de week in mijn kamer rustig dingetjes te doen. Toen ik een enorm donderend geraas op de eerste verdieping hoorde in de kamer van Koen.
1: Ja.
0: En een noodkreet. Ik dacht, wat is er in vredesnaam?
1: Oh, en jij spoedde je daar naartoe?
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: De trap op,
1: ja,
0: met gezwinde spoed.
1: Ja.
0: En daar stond Koen tussen allemaal glas. Die was in zijn kamer, de idioot, was de service aan. Hij zit ook op tennis. Was de service aan het oefenen in zijn kamer.
1: En wat had hij geraakt?
0: De lamp van het plafond geslagen.
2: Van de
0: Schoto. Ja, stop midden tussen dat glas. Ik kon er niet meer tussenuit op zijn blote voeten.
1: Oh.
0: De Schoto, op een plaat die je nooit meer hoort, maar die je zo meezingt dit jaar, is 1975. Dit
1: ja, toen was ik er al.
0: Ja, wat gebeurde er allemaal
1: nou,
0: in dat
1: vertel.
0: Jaar? Suriname werd onafhankelijk.
1: Ja.
0: Fawlty Towers was op tv.
1: Ach, ja.
0: It's no red, it's Gemster. Ja. Don't mention the war. De autogordel moet om. Microsoft wordt opgericht in dat jaar. En Spanje krijgt weer een koning.
1: Ach.
0: Ja. En Joost Nuissel heeft een hit met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Hij woonde in een dorpje, dat heette Broekhuizen Vorst. Heel klein dorpje. En hij had een idee voor een liedje en dacht, misschien is het leuk om het dameskoor mee te laten doen naar het dorp. En toen die ja hadden gezegd, dacht hij, misschien ook de fanfare. Die wilde ook.
1: Hij wilde gewoon meteen alles.
0: Hij wilde meteen alles. En met succes. Want toch ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Haalde in 1975 de zevende plaats in de top 40.
2: Gered van de schoothoop.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: geloof dat de redactie de bedrijfshulpverlening aan het bellen was. Ik zat te dirigeren, hoor.
1: Ja.
0: Er is niks aan de hand met me.
1: Niks aan de hand.
0: Jij hebt Maestro gewonnen.
1: Nou ja, voor Brabant.
0: Nou ja, maak het niet kleiner dan het is.
1: Ja, was wel leuk.
0: Was wel leuk.
1: Was wel leuk.
0: En jouw dochter is bij Eva geweest.
1: Ja, maar wat is leuk. Gezin... Die is begonnen aan de opleiding journalistiek.
0: Ja.
1: Ja, the apple doesn't fall far from the tree.
0: Je spreekt ook wel Engels,
1: ja, het is fantastisch. Zong Douwe Bob net ook al. Dus ja. Nee, ze is daaraan begonnen. En meteen, hoppakee, binnen een week zit ze gewoon al bij Eva. En ja. Dan is altijd wel leuk, dat doet Eva dan. Die gaat dan met iedereen op de foto in de avocadotafel.
0: Ja, ik zag het.
1: Dus dan zit zij in de tafel en dan mag je eromheen staan. En dat was een hele leuke foto en ze vond het fantastisch.
0: En hoe was Eva?
1: Heel aardig, zei ze.
0: Ja. Ja. Lijkt mij ook hoor. Ik heb haar nooit ontmoet, maar lijkt me een
1: aardig. Heel aardig en heel slim, zei ze. Stelt hele goede vragen.
0: Ja. Dat is wel handig als je een talkshow presenteert.
1: Ja, toch? Ja.
0: Tot aan het nieuws. De hoofdpunten van het nieuws. Ja, kijk een beetje vooruit naar de winter eigenlijk. En Murray zingt over de Snowbird.

0: van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Voor ons M-Line assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
4: Het is 11:30 op Radio Gelderland. 16.4 is het in Spankeren en 18.7 in Zwartebroek. De hoofdpunten van het nieuws en het weer met Cindy.
5: Vandaag eigenlijk een prima dag met best wel wat zonneschijn. Maar vanavond dan gaat het wel weer regenen. En dat blijft eigenlijk zo. Ook morgen veel kans op regen. De hoofdpunten dan. De politie heeft een minderjarige jongen opgepakt voor de mishandeling van een 12-jarige jongen in Ede. Dat gebeurde in een speeltuin. De jongen werd onder meer gedwongen op zijn knieën te gaan zitten. Hij moest sorry koning zeggen en dat werd dan allemaal gefilmd, die vernedering. De officier van justitie moet nu gaan bepalen wat er verder met de mogelijke dader gebeurt. In zorgcentrum Huizen Rosa in Nijmegen, ja, daar is het feest. Want Antonia Hendrika, beter bekend als Antoinette, is daar 105 jaar geworden. En die verjaardag vierde ze samen met de burgemeester Bruls als speciale gast. 105, wat een mooie leeftijd. Gefeliciteerd. Ja. Ja. Wil je meer weten en misschien even kijken hoe fief ze er nog bij zit, deze Antoinette? Kijk dan op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.

0: pompoenen beschilderen. Herfstspecial. Nu in Designer Outlet Ochtroep.
1: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
3: Voordeeluitjes.nl. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
2: Krijg nu een gratis.

0: engels.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
0: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijf engels.nl.
2: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: al, je hebt de sexy hoog naar beneden gegooid.
1: Detroit Emeralds, Feel the Need in Me. Nou, dat voel je wel, hè?
0: Ja, ik voel het enorm.
1: Met muziek en lijf hier achter de microfoon. Ja. Maar ik ben er. Juist. Daar gaat het om. We zijn toe aan het moment suprem. We gaan de administratie doen. Ja. Tom raakt een tikje opgewonden, hoor ik.
0: Snap ik.
1: Blaft. Hoeveel mensen hebben ingezonden?
0: Nou, 156 mensen hebben een poging gewaagd. Mensen vonden het wel moeilijk.
1: Ja, het was pittig.
0: Ja, we hebben meer fouten dan goeie. Wat wil je als eerste horen?
1: Doe de goeie.
0: 63 mensen hadden het goed.
1: 156 fout.
0: Nee, 93
1: fout. Ja, ik ben ziek, hè?
0: Ja, dat is niet erg.
1: Ik zie ook dubbel. Ja.
0: Dat is niet erg, hoor.
1: Nee, vind ik niet erg.
0: Nee, maar geef maar een flinke slinger.
1: Ja, ik hoop dat de luisteraars het ook niet erg vinden. Daar komt hij, hoor. Hij staat stil. Spannend.
0: 43.
1: Dat wordt billenknijpen.

0: Tom Jones.
1: 86 inmiddels. Zing nog als een nachtegaal. Ja. Hij is uit The Voice gekikt.
2: Nee.
1: Ja, hij is eruit gegooid. Hij doet dat volgens mij al 10 jaar. Dat weet ik niet. De ITV, dat is de zender die het uitzendt, wil wat nieuws.
2: Nou.
1: Ik heb het met Hans en Mireille meegemaakt. Koffietijd deed die ooit. Ja. Ja, die hadden 1 miljoen kijkers. Mm. Maar ze moesten weg. Ze waren te oud. En de opvolgers hadden de helft.
2: Mm.
1: Zo gaat dat. Ja, zoek. Ja, ja. We gaan bellen met de winnaar, Cindy.
2: Ja, laten we weer eens naar het leukste doen.
1: Ja, laten we eens naar het leukste doen. Die had het als eerste.
2: Nou ja, degene die we in ieder geval geloot hebben. Dat was wel heel enthousiast, nam ze op. Geweldig, zei Danielle Roodink. Hi, Danielle.
1: Je klonk weer als doet.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Danielle. Waar ben je vandaan?
3: Winterswijk.
1: Het pittoreske Winterswijk.
2: Ja. Want je vindt het geweldig, hè, dat je gebeld werd.
3: Ja, ik had de televisie aan en ik had het niet verwacht.
1: Nee.
2: Nee, dat is het leuke ook, hè? De kans.
1: Want je leven wordt nooit meer hetzelfde.
3: Nee.
2: Maar wat zochten we?
3: Uchelen.
1: Weer een applausje.
3: Ja, heel graag.
1: Ja. Mensen staan toch op de bank hier. Ja. Er zitten wel wat kosten aan verbonden, Danielle.
3: Oh?
1: Ja, je moet de inboedelverzekering verhogen.
3: Oh, ja.
1: Het zal wat extra premie kosten, denk ik.
3: Ja, ga ik doen.
1: Ja, de tweede, Cindy.
2: Dat is eigenlijk een setje. Tenminste, ik ga ervan uit dat het een setje is. Frederik en Marcel Brouwer uit Heteren.
1: En wie van de twee heb ik aan de lijn?
4: Frederike.
1: Dag Frederike, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je klinkt helemaal opgewonden.
4: Ja, het is niet helemaal mijn ding, maar dat maakt niet uit.
1: Oh, ben je voor het eerst op de radio?
4: Ja.
1: Ach, wentel je er even lekker in. Ja, pak je moment.
2: En over 50 jaar weet je niet anders.
1: Nee.
4: Nou,
1: zo gaat het.
4: Dat denk ik niet meer.
1: Nee. Hoe zit je erbij verder? Trillend van de zenuwen, maar verder?
4: We waren onderweg, dus we staan in een winkel.
1: Oh, je staat midden in een winkel.
2: Ook nog eens een keer. En wat voor winkel?
4: Mag ik de naam noemen?
1: Ja, van mij hoor. Kan ons het schelen.
4: De Hema.
2: Echt daar Hema. Kun je van alles kun je daar halen altijd.
4: Ja.
2: Ja, nee, wat goed te zeggen. En, maar er is wel één belangrijke vraag, hè? Want we hebben maar één mok. Wordt dat vechten?
4: Ja, dat wordt zwaar vechten. Oeh. Ik denk dat er iemand met een blauw oog thuis komt te zitten.
1: Zijn we daar ook nog verantwoordelijk voor een scheiding?
2: Ja, nee. Wij verbinden, Jan. Wij verbinden.
1: Je staat midden in die zaak. De mensen kunnen daar even mee klappen. Nou, een hartelijk applaus was het.
2: Zeker.
1: De mokken komen jullie kant op, Danielle en Frederik.
3: Oh, geweldig. Ja.
1: Van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel, Jan.
4: Dankjewel. Inderdaad, bedankt.
1: Heel graag gedaan. Winkels er nog daar bij dat warenhuis waar we de naam nu 4 keer genoemd
2: hebben. Met die lekkere tompoezen.
1: Oh, ja. En die rookworst.
2: Oh ja. Ja.
1: En het goede nieuws is, Cindy.
2: Volgende week
1: ja?
2: doen wij het gewoon weer.
5: Ontdek ons plekje.

0: bom bom.
1: Zeker.
0: And my honey.
1: Ja.
0: Ramalama ding dong. Forever.
1: Rondjes.
0: And when I say dip dip dip.
1: Ja.
0: Dip.
1: Ja.
0: Dip.
1: Ja.
0: You know I mean it. From the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Natuurlijk. Merry man, who put the bomb in the Ramalama ding dong? Wat dat ook mogen zijn. Wat een heerlijk liedje.
2: Ja, zit ook in Grease, maar dan in een net andere versie in de film. Ja. Echt leuk hoor.
1: En daarvoor hadden we Lee Towers.
2: Ja.
1: Met William Jansen. Ik had hem van de week aan de telefoon.
2: Ja.
1: Ik bel met de sterren.
2: Ja. Wie ken jij nou niet?
1: Maar zeker met Leen, want dat is zo'n lieve man. We bellen elkaar af en toe hoe het gaat. En het gaat niet zo goed met hem.
2: Oh.
1: Nee, achter een looprek en hij baalt ervan.
2: Oh.
1: En Laura is een beetje ziek, zijn vrouw. Dus,
2: och.
1: Ja. Misschien luistert hij.
2: Als het is een vrolijk programma,
1: ja,
2: Jan.
1: Kleine hart onder de riem. Ja. Hebben we zijn plaatje gedraaid.
2: Zeg.
1: Ja.
2: Ik ga vanavond naar Beppie Kraf.
1: Oh,
2: dat is een Limburgse. Echt, ze zit al 70 jaar in het vak. Ze is ook 80 plus.
1: Ja.
2: In den hemel. Laat de zon in je hart. Ja. Oorspronkelijk allemaal van haar. En daar ga ik met mijn Limburgse schoonfamilie naartoe. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook. Nu, ja. Louis.

0: jongens en de nieuws ook. Orgel Joker hoor ik. Wat gezellig. Stuck with you. Xandra is inmiddels ook binnengehuppeld, zie ik. Goedemorgen, Xandra.
1: Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Cindy.
2: Goedemorgen. Toch
1: even gefeliciteerd, Jan, met 50 jaar. Hè?
2: Dank je. Zag ik jou net binnenkomen met...
1: Zeker, dank u Sinterklaasje, ja? Die nootjes. Hè?
2: Echt waar?
1: Ja, ik denk,
0: zijn die er al?
1: Eén iemand moet de eerste zijn, ja. Hè? Ja, voordat de paaseitjes komen.
0: Nee, er waren 2 weken geleden al pepernoten, hoor.
2: Ja, welke pak je dan? Pak je dan de kruid of de chocolade of de weet ik veel smaakjes?
1: De kruid, om te beginnen, toch?
0: Natuurlijk. Je moet natuurlijk beginnen.
1: Zo is dat,
0: dan
1: de
0: ga je
1: basis.
0: Het uitbouwen. Dat is heel belangrijk.
2: Hou hem dicht.
0: Dames, tijd voor een klein dansje.
1: Doen we.
0: Ja, met de Bee Gees.
1: Rechts, links.
0: The Night Fever.

0: Strakke beweging hoor, van de dames in de studio. De Bee Gees en Night Fever, bijna het eind van de show. Jullie haalden herinneringen op aan die tijd. Bankplooibroek.
1: Ja, en hoge hakken.
0: En hoge hakken.
1: En plateauzolen en alles. Hè.
2: En vooral die dansmoves van die man, hè. Ja. Is wel een voorbeeld geweest, toch? We doen het nog na.
0: Die hand die ze dan zo naar voren staken.
2: Precies. Ja.
0: En ze staren in de vettig. Ja, niemand had het enige idee waar naartoe.
2: Waar naartoe, inderdaad. Maar daar haalden ze vast hun inspiratie vandaan, toch?
0: Dat denk ik. Daar ben ik zelfs een beetje bang voor.
2: Ik denk het ook, Jan.
0: Wat zit er straks in jouw show, Xan? Ik kom niet meer uit mijn woorden bijna.
2: Ja, over inspirerend gesproken. Jij 50 jaar radio. Ja. Het is Open Monumenten Weekend, hè. Ja. Dus daar gaan we maar een beetje aandacht aan besteden. Ja. Ja, een monument, toch? Onder andere naar Gossel. Daar zit het oude tramstation. Ja. Je kan hem hebben, Jan, toch? Of
0: dank je,
2: niet,
0: ja. Nou, ik kan alles hebben nu. Ja.
2: Nu inmiddels, ja. Ja. Even naar Gossel. Het oude tramstation bestaat ook 100 jaar. Dus er is daar feest, de vlag hangt uit. En raar maar waar, er rijdt al heel lang geen tram meer. Maar dit weekend wel weer even.
0: Ja. En de taart?
2: Taart is in Nijmegen bij een bijzondere dagopvang voor kinderen die deze week gestart is.
0: Oh.
2: Dus een verdiend momentje.
0: Dat is leuk. Ja,
2: ja toch? Ja, ja. Ja, hè?
0: En jij gaat aan de kruidnootjes natuurlijk.
2: Lekker aan de kruidnootjes ondertussen, hoor. Ja, één iemand moet ermee beginnen.
0: Ik heb heel veel van die koeken over.
2: Ik hoor de oranje koeken.
0: Ja, maar wat te zwaar voor de collega's toch?
2: Ze lijken op het motief van de blouse van Cindy. Ja. Roze is het.
1: Ja, meer. Dat is omdat er sinaasappelsnippers in zitten.
2: Ja, dat is het, ja. Ja.
0: En alles is doorgestyled vandaag.
2: Ja. Wat een wijsheid weer in de show, hè?
0: Jij nog iets bijzonders doen? Cindy?
1: Ja, naar Beppie Kraf.
0: Naar Beppie Kraf. Ja, ik kom echt niet meer uit. Ik ben zo, dat heb ik nooit bij de radio. Ik ben zo blij dat het voorbij is. Straks lekker liggen. Ik heb koorts ook, geloof ik.
2: Nou, Jan. Lekker rustig terugrijden.
1: Ja.
0: Namens het complete team, een mooie zaterdag.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan verkeersinformatie van de ANWB. 2 meldingen in Gelderland. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 13 minuten vertraging. En 22 minuten oponthoud heb je op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
13: Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
15: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
16: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
17: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
18: Effe Buurten. Met Xandra Rekki.

John Cougar Mellencamp op Radio Gelderland met Jack en Diane. En in Gelderland wonen vast ook wel Jacks en Diane's. Extra leuk dan toch als je zo'n nummer hoort. Goedemiddag, welkom bij Even Buurten. We kunnen dit weekend op heel veel plekken zomaar even buurten, want het is Monumentendag. En overal is wel een kerk, een kasteel of een ander gebouw open voor bezoek. 1030 locaties in Gelderland doen mee. Ik heb ze niet zelf geteld hoor, ik heb ze van de site. En één daarvan is het tramstation in Gorssel. En dat bestaat ook nog eens 100 jaar. Na 12:30 is er even contact met de feestcommissie. En een beetje feest gaan we ook in Nijmegen brengen. Daar ging deze week een hele speciale kinderdagverblijf open. En voor hen is er natuurlijk taart. In en om Ede is de truckrun aan de gang. Hoeveel voertuigen daar aan meedoen, dat horen we later ook nog. En welke plaats in de provincie het dichtst bij Even Buurten komt, dat vroeg ik vorige week. En jullie wisten dat natuurlijk. Het is Buren. Ook daar is het Monumentendag. Zo eens even horen wat er te doen is. Buurt vooral lekker mee. Jackie Wilson is erbij.

0: Higher and Higher van Jackie Wilson in Effenbuurten op Radio Gelderland. Het is 11:11. Een kijk in de wijk, dat nemen we vandaag in Buren, Oranjestad van Gelderland. En wie daar al een tijdje woont, is Koosje Berkenbroek. Koosje, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Koosje, woon jij al lang in Buren?
1: Wat zeg je?
0: Woon jij al lang in Buren?
1: Nou, ik woon al 15 jaar in de buurt en sinds een jaar ook echt in het stadje Buren.
0: En wat heeft je overwogen om echt in het stadje te gaan wonen?
1: Ja, toch wel mijn hart voor de stad.
0: Ja, hè? Ja.
1: Ik heb veel onderzoek gedaan naar de stad. Ik heb daar ook 2 boeken over gemaakt, met andere mensen ook, over de geschiedenis van de stad. En het is een prachtige stad met een hele mooie geschiedenis.
0: Ja, en toen moest het er maar weer eens van komen, toch? Om echt te verhuizen naar Buren.
1: Om echt in de stad te gaan wonen. Ja. Dus eindelijk.
0: Zo is dat, ja. Hey, Koosje, het is een plaats met een koninklijk tintje. Ben jij wel eens een lid van het Koninklijk Huis tegengekomen?
1: Oh ja, dat is natuurlijk wel weer een vraag. Ja, ik heb ooit koningin Beatrix zelfs een hand gegeven.
0: Nou, wat een eer.
1: Dat is wel heel lang geleden hoor, want toen was ze ook nog koningin. En ik moet eerlijk zeggen van nee, de rest van de familie niet dat ik me kan herinneren.
0: Nee,
1: dat
0: nou.
1: Is niet. Maar wel gewoon, ja, het is wel bijzonder natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Want het is wel gewoon. Dit, ja, het weeshuis waar ik nu zit is wel verbonden met het Koningshuis.
0: Precies, want daar ben je nu. Het is Open Monumentendag. En jij bent op een plek die eigenlijk voor de gelegenheid nog dicht is. Maar ja, nu open is dit weekend. Je noemde het al, het weeshuis. Wat is dat voor een plaats?
1: Het weeshuis is eigenlijk gewoon het allermooiste gebouw van het allermooiste Buren. En het is een heel groot, mooi, monumentaal gebouw. En het is gebouwd als weeshuis in opdracht van Maria van Nassau.
0: Ja, ook een koninklijk lid, hè?
1: Ja, dat was de dochter van Willem van Oranje en Anna van Buren.
0: Ja.
1: Ik weet niet, we hebben het niet zo lang geleden gevierd dat het 475 jaar geleden was dat zij in het huwelijk traden in Buren.
0: Mm-hmm.
1: En toen kreeg zij een dochter en een zoon. En die dochter die heeft op latere leeftijd geld geschonken aan de gemeenschap om dit weeshuis te bouwen.
0: Ja, dat was in 1612, hè? Dat gaat ver terug.
1: Ja, dat is echt heel erg lang geleden. En het staat er nog zo prachtig bij.
0: Ja, het is niet klein, het is groots inderdaad. Maar Koosje, waren er dan zoveel wezen in die tijd?
1: Dat denk ik wel. Ja, ik ben er natuurlijk ook. Ik heb er niet echt om een hoekje gekeken.
0: Nee.
1: Er woonden ook niet zo heel veel. Die wezen moesten weer aan allerlei eisen voldoen. Want nou ja, alle graafschappen waar zij relaties mee hadden, daar moesten ze vandaan komen. Ze moesten weer christelijk zijn en van onbesproken gedrag.
0: Ja.
1: Dus volgens mij in het begin woonden er maar 12 kinderen in dit enorme huis.
0: Het is gigantisch.
1: Er later wat meer.
0: Ja. Tot maar, wanneer heeft het dienst gedaan als weeshuis? Weet je dat?
1: Tot de oorlog volgens mij, maar in 1952 is het voogdijhuis geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is net weer anders. Dat waren kinderen die niet meer thuis konden wonen.
0: Ja.
1: Daarvoor waren het natuurlijk echte wezen. Dat is een andere. Ja, je hebt natuurlijk in Nederland ook heel veel wezenhuizen. Dus in die tijd was er gewoon geen opvang voor die kinderen. Dus daarom werden dit soort huizen gebouwd.
0: Ja.
1: Maar in 1952 werd het dus voogdijhuis. En toen is in 1970 is het Mauritsjussee-museum hier in het gebouw gekomen.
0: Ja, dat kennen jullie ook inderdaad. Ja, en het is nu al een tijdje dicht. Jij bent daar nu. Is het niet gek om zoveel stilte te ervaren op een plek waar voorheen zoveel reuring was?
1: Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant is het magisch om hier te zijn en door dat gebouw te kunnen lopen en overal rond te kunnen kijken. En en het bijzondere is ook wel dat vandaag zijn wij dus geopend en er zijn rondleidingen in het weeshuis. En wij dachten van, nou, we moeten maar kijken of er iemand komt. Maar de eerste groep is al, die zijn al met z'n 20 op pad, geloof ik.
0: Oh, wat leuk, Koosje. Maar ja, het is al een tijdje dicht, dus dit is je kans. Dat geldt veel voor meer gebouwen tijdens dit Open Monumentenweekend. Is het nog gemeubileerd of is het leeg, dat weeshuis?
1: Nee, er zijn een paar. Je hebt de regentenkamer, dat is daar van oudsher. De kamer van de regent, die is nog ingericht. De hal is nog ingericht en dat is een hele mooie monumentale hal. En daar worden ook huwelijken gesloten. En dan heb je, daarnaast zijn ruimtes leeg. Of soms staat er een tafel of een stoel. Maar dat heeft ook wel weer iets heel moois. Want daardoor kun je zelf dromen hoe het geweest kan zijn. En het grappige is ook nu bij de eerste serie rondleidingen. Zijn er ook oude mensen die hier vroeger gewoond hebben in het weeshuis als kind.
0: Oh, dat is bijzonder.
1: Die heb ik net even gesproken. Die komen dus ook weer even kijkje nemen in hun oude huis.
0: Ja, hoe is dat voor ze? Want zij hebben dat echt beleefd destijds.
1: Ja, ik heb een tijdje geleden iemand rondgeleid die hier gewoond had. Ja, dat is heel bijzonder om te horen, vind ik. Want ja, weet je, wij zijn wel gewoon, wij zijn het bestuur of het curatorium van het weeshuis. Maar de mensen, voor hun was het natuurlijk echt hun huis.
0: Ja.
1: En het is zo leuk om te horen vertellen over ja, wat ze hier deden, hoe ze opgevangen worden, hoe ze met elkaar omgingen, wat voor activiteiten er waren. En ja, dan komt dat hele verhaal wel echt op leven.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, voor hun bijzonder, maar voor jou ook natuurlijk en de omstanders. Koosje, we weten waar we moeten zijn, hè, bij het weeshuis in Buren.
1: Ja, vandaag en morgen van 12 tot 5. En boekhandel Tomé staat hier ook met boeken over Buren. Dus dat is ook heel erg leuk.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: En er zijn nog wat andere plekken in Buren open. De molen is open, het museum is open. Dus voor iedereen, als je een leuke dag uit wil, kom lekker deze kant op. En morgen is er in de tuin van het weeshuis nog een kunstmarkt.
0: Nou, alle zeer de moeite waard. Dank je wel voor je aanprijzing. En een heel mooi monumentenweekend.
1: Ja, nou dank je wel. En dank dat ik dit even mocht vertellen.
0: Jij ook. Dank je wel, Koosje.
1: Okay.

0: de kust.
1: Bluff met Aan de Kust. In het weekend dat ook Appelpop in Tiel is. En wie treedt daar op? Jawel, Bluff zelf. Vandaag om 16:00 even tussen hun clubtour door, die overigens eindigt in november in Nijmegen. Zometeen buurthulp gezocht na Klaas.

0: Save Me van Cloud en Er valt iets te redden op radio.
1: SOS, buurthulp.
0: Mirjam uit Doetinchem die stuurde een mail. Ze werkt bij een activiteitencentrum waar de herfst binnenkort een thema is. Ze gaan wandelen met de daggroepen en het bos in en dan nemen ze van alles mee. Dat stallen ze uit op tafels, maar ze zegt ik zou het graag wat spannender maken. Dus zijn we op zoek naar Halloween-spullen. Maskers, skeletten, spinnenracht, nou je kunt je er van alles bij bedenken. Ze gaan zelf ook het een en ander maken, maar als mensen Halloween-spullen hebben liggen, dan zouden ze die heel graag gebruiken. Daarbij zijn ook LED-vaccines en lichtsnoeren welkom voor de verhoging van de sfeer. Ook klimop, nep en ander plastic groen. Nou, dat wordt vast griezelen daar in Doetinchem, Mirjam. En als je haar kunt helpen met Halloween-spullen, mail even naar buurt@gld.nl. En ik zei het al, het is dit weekend Open Monumentendag. In Gorssel hebben ze de vlag erbij uitgehangen, want het tramstation bestaat 100 jaar. Nou, daar hebben ze een leuk programma voor de bezoekers bij bedacht. En dan ontbreekt het natuurlijk niet aan een ritje met de tram. En hoe kan dat nou? Die tram die rijdt al heel lang niet meer. Maar daar heeft de historische vereniging iets op bedacht. Meer daarover na 12:30. Dit zijn Helen Oates met Out of Touch.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Dus jij wil naar Egypte?
2: Ja, met NAV.
1: En waarom NAV?
2: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
1: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
2: Tuurlijk.
1: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
2: Jazeker.
1: Cairo en de piramide?
2: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
1: Top, ik ga mee.
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
4: Appetito.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Het is 12:30 geweest, je luistert naar Radio Gelderland. In Halle is het 18 graden en in Tiel Westrooien 20,5. Het weer in Gelderland. Het is droog met geregeld zon- en wolkenvelden. Vrij warm met maximaal rond 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht volgt wat lichte regen met een minimum van 15 graden. Dan een greep uit het Gelderse nieuws. In Eibergen ontplofte een geparkeerde bestelbus met grote kracht.

0: Op de weg in de provincie, op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 15 minuten vertraging. En op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 12 minuten oponthoud. We gaan zo'n kijkje nemen in Gorssel.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
4: Mijnleesbril.nl.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Even buurten. Sandra Rakier.

0: Shirley Bassey met This Is My Life. Of ik moet eigenlijk zeggen Dame Shirley Bassey, want dat is ze sinds 2000. Het is 1:06. En Gorssel kennen we natuurlijk allemaal wel van het prachtige Museum Moor. Maar vandaag draait het allemaal om het oude tramstation. Dat bestaat 100 jaar en Henk Rietbrink van de Erfgoedcommissie Lochem, die is daar. Goedemiddag, Henk.
1: Goedemiddag.
0: Mag ik je als eerste feliciteren?

0: Fijn, ja, dankjewel.
1: 100 jaar, ja, dat is niet niks. Hè? Nee. En dankzij commissies als die van jullie wordt geschiedenis levendig gehouden. Vat je dat zelf ook een beetje zo op?
0: Ja, zo kun je het wel stellen. Want het is natuurlijk uniek dat er in Gorssel nog zo'n tramstation van al 100 jaar dus aanwezig is. En dan ook nog een prachtig, prachtig station eigenlijk.
1: Ja, heb jij zelf de tram nog rijdend meegemaakt?
0: Nee. Ik weet wel dus dat er nog een deel van de rails aanwezig waren. Mm-hmm. Maar en ook in het wegdek lieten ze dat ook nog wel zien van de doorgaande wegen. Maar niet dat het echt dat de rails er zelf nog lagen. Nee.
1: Want wanneer was de laatste rit, weet je dat?
0: Nou, het is zo dat de laatste rit was eigenlijk in de oorlog. Mm-hmm. Maar het is zo dat de brug in Eefde, dus bij Zutphen, die werd gebombardeerd door de Duitsers. Mm-hmm. En toen kon die tram ook niet meer rijden.
1: Nee, toen hield het dus op.
0: En toen hield het op. Ja.
1: Ja, het station is in 1926 gebouwd, inderdaad 100 jaar oud. Je noemde al rails. Wat zien we daar nu nog van?
0: Nou, het is zo dat buiten het station om zijn er nog wel plekken waar je dus kunt zien waar de tram heeft gereden.
1: Oh, wat leuk. Waar moeten we op letten?
0: Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen in Gorssel, dat is het Wielewaalpad. Mm-hmm. Het Wielewaalpad met het links en rechts een taluut van zo'n meter hoog. En daartussen, daar heeft dus die tram gereden. En dat is nog steeds zichtbaar.
1: Oh, wat grappig. Ja, nou, het komt ook uitvoerig dit weekend aan bod, want jullie bestaan 100 jaar en het is Open Monumentendag. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Wat valt er te beleven?
0: Nou, het is zo dat in het tramstation zelf is een expositie ingericht. Met beelden van uit die tijd ook. Mm-hmm. Van de opening van het tramstation. En ook door die 100 jaar heen wat er allemaal gebeurd is. Plus dat er een film wordt gedraaid met dus levende beelden.
1: Oh,
0: met dus de tram van Zutphen naar Deventer.
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Ja, en ook de tram van Deventer naar Borculo. Want daar heeft ook een lijntje gelopen.
1: Ja, dat is interessant. Ja, dat is een parcours van weleer, zeg maar. En natuurlijk wordt bij een tramstation ook een stukje vervoer. Dat hebben jullie geregeld voor deze dagen, hè? Hoe ziet dat eruit?
0: Ja. Nou, het is zo dat we hebben een wandeling uitgezet van Gorssel naar... worden ze met een T-Fortbus, een oude T-Fortbus, worden ze naar Epse gebracht. Mm-hmm. En de mensen kunnen daar uitstappen en kunnen al wandelend het parcours weer naar richting Gorssel. En daar onderweg zijn er kenmerken van hoe die tram daar heeft gelopen.
1: Goh, wat leuk.
0: Ook onderweg een filmpje wordt er gedraaid hoe dat heeft gelopen.
1: Ja.
0: En de mensen kunnen ook een slag zien, kunnen ze invullen. Er zijn letters onderweg aangegeven. En die hebben dan ook weer te maken met, 100 jaar het station in Gorssel.
1: En die zin die ga je ons natuurlijk nog niet verklappen. Hè? Want die uitkomst die komt later op de dag nog.
0: Ja.
1: Ga ik nog wel straks even bij je checken. Henk, het is toch een beetje terug naar toen, lijkt het me. Hè? Als je dan in die bus stapt, dan ga je toch even terug naar de tijd van toen.
0: En dat is ook zo, dat de mensen, die kunnen ook een kaartje kopen ze. En een kaartje, of kopen, nee, ze krijgen een mm-hmm. entreekaartje. En ze rijden dan voor niks mee. Dus alleen maar om te ervaren hoe dat in zo'n oude bus toen de tijd was. Ja.
1: En morgen rijdt er ook een vervoer, hè? Een andere bus dan vandaag.
0: Ja, dan hebben we de zogenaamde Bello. En dat is een omgebouwde trekkertje met daar twee wagons achter. En daar kunnen dan 35 mensen ook op dezelfde manier dus van Gorssel naar Epse gebracht worden.
1: Ja.
0: En stappen daaruit en kunnen al wandelend kunnen ze weer terug naar Gorssel.
1: Ja, dit is toch mooi. Henk, als je even denkt aan de dag van vandaag, hè, vind je dat Gorssel een station mist?
0: Een station wat betreft de tram?
1: Ja, het huidige. Het is ooit een station geweest. Er was openbaar vervoer mogelijk. Ja, dat is niet meer. Ja. Zou dat vandaag de dag nog aan de orde zijn?
0: Nou, voor toeristen. Want het is Gorssel is natuurlijk wel een toeristisch dorp.
1: Ja, dat is
0: met
1: het,
0: Met name door Moor.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en daar zou ik denk zeker gebruik van gemaakt worden. Ja, ja dat denk ik wel.
1: Wie weet rijdt er vandaag of morgen iemand mee, hè? Op die bus of op die tram. Ja. En dan wordt de gedachte opnieuw geboren. Maar in ieder geval is de tijd van toen volop bij jullie te beleven. Vrij te bezoeken dus en te beleven het tramstation in Gorssel. Mag ik je heel hartelijk danken, Henk, en heel veel plezier ook.
0: Ja, fijn, dankjewel. En dank voor dat we in de uitzending mochten zijn.
1: Heel graag gedaan.
0: Ja hoor.
1: Fijn weekend.
0: Ja, hetzelfde. Dag hoor.
2: She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Stevie Wonder, Pastime Paradise in Evenbuurt op Radio Gelderland. En hij komt naar Nederland, hè? Volgende maand al. Gisteren ging de kaartverkoop verstart. Ik ben heel benieuwd hoe snel dat loopt. 28 oktober staat Stevie in Ziggo Dome. En bij Monumentendag denk je misschien vooral aan bezoek binnenin gebouwen, maar ook buiten valt er genoeg te zien. Bijvoorbeeld de fonteinen. Denk eens even aan die monumentale status. Ik wist niet hoor dat ze die hadden. De AQ-fontein in Arnhem is bijvoorbeeld een bekende op het Willemsplein. Daar wordt ook wel lekker in gezwommen op hete dagen. Maar in Tiel heb je bijvoorbeeld fontein Kalverbos. Staat op de plek waar ooit de Sint-Walburgkerk stond. Die werd gesloopt. Er kwam een plantsoen met een fontein in het midden. En nou is de grap dat uitgerekend op Monumentendag de fontein buiten gebruik is. Vanwege een nestelende vogel. Ja, die gaan we natuurlijk niet storen, hè? Ook niet op Monumentendag. Natuurlijk niet.

Leo Sayer schreeuwt het van de daken. I can dance. Ja, dit is ook geschreeuw. Maar van een andere orde. Brengt mij wel bij de vraag, van welke plaats mag jouw buurt eens volop meegenieten? Welk nummer is er eentje die het hele plein over mag? Dat kan een meezinger zijn, een gouden ouwe. In ieder geval eentje die vraagt om volume 10. App of mail buurt@gld.nl en na 1 uur is die er misschien bij. Dan is er ook weer de effe buurtentaart. En tot het nieuws, 2 zangers, 1 plaat. Marvin Gaye en Kane Weston, It Takes Two.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bouw!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie dan op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. 5 minuten vertraging en 14 minuten op onthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. Leuk is, ik sprak net tv-verslaggever Marvin. Die is in Warnsveld geweest op de politieacademie. Daar zie je vanavond beelden van terug in het kader van Open Monumentendag. Hij is vanmiddag ook nog bij de Graafschap. Over die politieacademie. Ik heb wel eens van een bandje gehoord, Politie Warnsveld. Die zijn dan leuk aan de gang, denk ik, met die academie in Warnsveld. Dat gaat soms hand in hand, hè. Autoriteit en muziek.
15: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
16: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.

Hoorden we net in het NOS-journaal dat de dienstplicht in sommige gevallen weer ingevoerd gaat worden. Nou, met deze muziek ga je ook wel snel weer in het gelid staan, hè? Uit 1985, de Talking Heads, We're on the Road to Nowhere. En daarmee is het 9 over 1. Terug bij Effen Buurten. Nog tot 2 uur kijken we wat er te buurten valt in de provincie. En dat kunnen ook de kleine dingen zijn. Een groenactie of een kofferbakverkoop. Zolang de buurt maar bezig is. In Ede, ja, dan loopt men uit voor de Truck Run. Een bijzondere groep mensen die mag mee op de truck vandaag. En die laten van zich horen, hoor. Want de klakson die staat niet stil. En we horen ook een plaat waar een luisteraar uit Arnhem geen genoeg van krijgt. Sterker nog, hij hoort hem live vanavond in Luxor. En ik draai hem ook. Zo direct eerst maar 7 buurten met de taart, de Effen Buurtentaart. Daarmee is de bakker op pad gegaan naar Nijmegen. En hopelijk is het personeel aanwezig, want het gaat om een bijzondere kinderdagopvang. Die is deze week opengegaan en het team, dat verdient wel een moment. Na de 3 Degrees, Year of Decision.

0: De 3 Degrees op Radio Gelderland maakt de tijd 12:12.
1: Tijd voor taart.
0: Een taart vandaag voor het team van Kinderzorg Bijzonder in Nijmegen. Goedemiddag Denise Tonen.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Jullie zijn ook op zaterdag open?
2: Nee, we waren aan het klussen.
0: Ja.
2: De laatste dingetjes nog doen.
0: Ja, dat klopt. Ja, want jullie zijn onlangs pas neergestreken in Nijmegen, jullie locatie. Vertel even, Denise, wat maakt jullie opvang bijzonder?
2: Ja, die is best bijzonder, omdat wij helemaal geënt zijn op de kinderen met een medische zorgvraag.
0: Mm-hmm.
2: Dus met een verpleegtechnische zorgvraag. En zij kunnen vaak niet gewoon terecht op de reguliere kinderopvang.
0: Ja, en hebben die kinderen dan al een lang voortraject? Zijn ze elders geweest waar het niet lukt en komen ze dan bij jullie?
2: Ja, dat kan ook zijn.
0: Ja.
2: Maar het kan ook zijn vanaf het begin af aan al bij de geboorte al duidelijk is dat kind extra zorg nodig heeft.
0: Precies. En om welke leeftijd gaat dat? Welke kinderen hebben jullie in huis?
2: Ja, op de Groene Straat, het verpleegkundig kinderdagverblijf, is dat van 0 tot aan de 5 jaar.
0: Mm-hmm.
2: Daarnaast hebben wij in het dorpje Zeeland dan nog meer opvang en een Wekendonk.
0: Precies, want jullie hebben dus nu een locatie in Gelderland, Nijmegen. Hoe nodig was dat?
2: Nou, dat was behoorlijk nodig.
0: Mm-hmm.
2: Wij zijn heel klein begonnen, in ons eigen huis eerlijk gezegd. Dat hebben we 1,5 jaar gedaan en daar groeiden we uit omdat er zoveel vragen was voor deze zorg. Daar deden we dan ook logeren, maar ook dagopvang. En wij zagen dat er veel meer vraag voor was. Ouders toch omhoog zaten, de zorg niet goed geregeld konden krijgen.
0: Mm-hmm.
2: En ook vanuit de ziekenhuizen waar we contacten mee hadden, werd duidelijk dat er het ontbrak aan deze zorg voor deze kinderen.
0: Betekent dat, Denise, dat je uit eigen ervaring spreekt? Heb jij met een kind te maken wat niet zomaar naar een gewone kinderdagopvang kan?
2: Dat klopt helemaal.
0: Ja, maar dat is toch bijzonder, want dan wordt je persoonlijke ervaring ineens iets maatschappelijks en daar doe je heel veel mensen plezier mee.
2: Ja, dat vind ik ook heel mooi aan het hele concept wat we neer hebben mogen zetten met ons hele team en nog steeds aan het uitbreiden zijn, ja.
0: Precies, ja. Mag ik vragen, zit jouw eigen kind dan ook in Nijmegen of op een andere plek?
2: Op een andere plek.
0: Ja, dus moeder die werkt echt elders dan waar het kind is.
2: Ja, in dit geval wel, ja.
0: Ja, maar dat kan dus doordat kinderzorg bijzonder bestaat, hè? Het geeft de ouders ruimte.
2: Dat zeker, ja.
0: Hoe ziet zo'n dag eruit, Denise, voor een kind wat bij jullie zit?
2: Nou, het begint eigenlijk al heel erg goed af te stemmen met de ouders. En eventueel met de kinderartsen. Wat is er nodig voor het kindje?
0: Ja.
2: Waar voelen ouders zich vertrouwd bij? Want dat is de allergrootste item wat er is. Dus precies wat je afspreekt met ouders ga je ook uitvoeren. Ja, dus dat staat bovenaan. En zo'n dag hoe dat die eruit ziet. Het kan zijn dat we het kindje thuis opkomen halen. Of dat we al een stukje het kinderthuiszorg gestart hebben in de thuissituatie. En dan het kindje meenemen naar de kinderopvang.
0: Ja.
2: En het kan ook zijn dat ouders het kind zelf komen brengen. En dan wordt hartelijk ontvangen natuurlijk. En dan zul je zien dat het een klein groepje is voor de opvang. Voor maximaal 9 kinderen. En dan staan er ook behoorlijk wat zorgprofessionals op. Als kinderverpleegkundigen en social workers. Om te zorgen dat die kinderen een hartstikke fijne dag hebben. Ondanks waar ze extra zorg bij nodig hebben.
0: Ja, precies. Want ze zeggen wel eens, om een kind op te voeden, daar is een heel dorp voor nodig. Maar dat maken jullie eigenlijk best waar zo met z'n allen.
2: Ja, zeker, ja.
0: En het hoeft dus ook niet alleen. Er is dus zo'n plek als die van jullie, die ook voor complexere situaties het hoofd biedt. Jullie zijn pas net open, Denise. Hebben jullie een goede opstart gehad?
2: Ja, we hebben sowieso een hele fijne opening gehad. 26 augustus. Goede doorloop gehad. De buurt is gekomen. Zorgprofessionals zijn komen kijken. Andere geïnteresseerden. En 1 september hebben wij de eerste dag daar. Dus sowieso een hele fijne opening gehad. 26 augustus. Goede doorloop gehad. De buurt is gekomen. Zorgprofessionals zijn komen kijken. Andere geïnteresseerden. En 1 september.

0: Waar wij de eerste dag dagen de zorg kunnen draaien.
1: Nou, ja. Wat goed zeg. En dan vandaag dan een taart, eventjes ja, als extra opsteker. Hoe groot is jullie team?
0: Of team, ja. Kinderzorgbijzonder bestaat inmiddels uit 100 medewerkers.
1: En locatie Nijmegen dan even, hè?
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, daar zijn we met 6 zorgprofessionals.
1: Dat moet lukken met die taart,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja, precies. Zeker, nee, dat komt wel goed.
1: Ja. Denise, heel mooi dat jullie er zijn. En neergestreken in Gelderland. Kinderen en ouders die wachten nog een hele toekomst naar jullie. Ja, hoe belangrijk is jullie rol daarin tot slot? Want ja, als je tussen 0 en 5 bent, dan moet je nog eventjes. Hè? Maar ja, hoe fantastisch is het dan als je een goede start bij jullie krijgt?
0: Ja, daar gaan wij ook voor. Ja, het kind zoveel mogelijk uitzien te dagen in de ontwikkeling. Maar ook niet overvragen. En kijken waar het kind straks weer het beste af is als het eenmaal 5 jaar is. Of reguliere basisonderwijs of toch speciaal onderwijs of eventueel nog een kinderdagcentrum.
1: Dat is zo, ja, ja. Mag ik jullie heel veel goeds en succes wensen voor de toekomst?
0: Ja, dank u wel.
1: En het goede werk, hè, daar wens ik jullie natuurlijk vooral succes mee. En geniet ook een beetje van je weekend, hè, dit weekend.
0: Jazeker, dank je wel hoor.
1: Jij ook hoor, dag Denise.
0: Oké. Okay.

Ik ben ik van Boudewijn de Groot op Radio Gelderland. En het kan zijn dat je ondertussen iemand te binnen is geschoten die ook de effe buurtentaart wel eens verdient. Geef diegene dan op via buurt@gld.nl. En het zijn vaak de mensen die zich inzetten voor anderen, maar niet graag op de voorgrond staan. En nou is het leuke van radio dat je niet in beeld bent, maar toch even in de spotlight staat. En die aandacht, die is voorhanden in effe buurten.

De Patti Smith Group met Because the Night op Radio Gelderland. 2:07 is het. En dat maakt dat het de hoogste tijd is voor de plaat die met de hele buurt gedeeld mag worden. Tim Bekooy die hoefde niet lang na te denken. Hij gaat vanavond naar, jawel, Travassi. De band die een hit scoorde met, je kent hem wel, die dus. Ze treden nog steeds op en ik ben het met je eens, Tim. Zij maken de buurt wel blij, hoor. Vanavond in Luxor. Nu in even buurten. Travassi met Wasmachine.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Het is bijna 1:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Lintelo is het 20 graden en in Tiel 22. Dan het weer verder in de provincie. Het is droog met geregeld zon en wolkenvelden. Vrij warm ook met maxima rond 22 graden en een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht volgt wat lichte regen. Kijken we even naar het Gelders nieuws. Evert van 75 die maakte duizenden herinneringen los met zijn archief van 24.000 foto's. Regelmatig plaatst hij oude foto's online en stimuleert mensen om hun herinneringen en verhalen te delen. En Appelpop, ooit beroemd om zijn gratis entree, vraagt dit jaar voor het eerst de toegangsprijs. €15 betaal je voor een ticket. Ja, vanwege gestegen kosten, ze ontkwamen er niet aan. Maar bezoekers lijken niet afgeschrikt door de prijsverhoging. De opkomst is nog steeds zeer aanzienlijk. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. ANWB Verkeersinformatie, één melding maar. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 9 minuten vertraging.
12: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
14: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
15: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
16: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg.

0: Bed, een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Even buurten. Xandra Rakier.

0: vandaag in Ede zijn, want daar vindt voor de 45ste keer, geloof ik, de truckrun plaats. Dieneke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 45ste keer, hè?
1: 45ste keer, ja.
0: Het is toch niet te geloven. Hoeveel edities heb jij al meegemaakt?
1: Ik heb er nu 15 meegemaakt en voor die tijd nog 5, dus 20 in totaal.
0: Precies, ja. En het was vroeg dag voor jou, hè?
1: Ja, het was 5 uur zat ik op de fiets.
0: Ja, want hoe werkt het, zo'n truckrun, die dag en een stukje organisatie?
1: Nou, sommigen kunnen samen wel komen. En dat is dan een van de bewoners kiest de mooiste truck.
0: Ja.
1: Die blijven hier overnachten en die krijgen een barbecue aangeboden.
0: Zo.
1: En vandaag zijn het 300 vrachtwagens die allemaal bewoners meenemen.
0: Ja, waar komen die bewoners vandaan?
1: Overal. Hier, we zitten nu op Cirelo.
0: Ja.
1: En er zitten heel veel mensen met een beperking.
0: Ja.
1: Dus hier gaan er heel veel mee.
0: En die hebben toch de dag van hun leven, of niet?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, als je die gezichten ziet, dan denk je al van... Ja, dat ben je gewoon waard om vroeg op te staan en zoveel energie erin te stoppen. En ik ben maar een poppetje, hè, in dit geheel. Ik bedoel...
0: Ja, maar je zorgt wel voor gebakken eitjes 's ochtends, begrijp ik. En zo'n ontbijt is het begin, toch?
1: Ja, daar start ik altijd mee. Ja. Ja. En nu sta ik hamburgers te bakken.
0: Voor de chauffeurs, voor de deelnemers.
1: Ja.
0: Waar komen al die vrachtwagens vandaan, Dieneke? 300, dat is niet mis.
1: Hele land, overal.
0: Ja.
1: Echt, ze zijn overal, komen ze vandaan. En soms met hele grote groepen, soms ook maar één vrachtwagen. Sommigen doen al jaren mee.
0: Ja.
1: Ja, sommigen voor het eerst. Sommigen hebben er nooit van gehoord, maar nu door bekend te worden.
0: Ja, en je hebt meer truckruns in Gelderland. Ik zie ze ook wel eens in de Lingewaard, waar ik zelf woon, voorbij komen. Maar 300 vrachtwagens, dat is toch wel echt enorm, ja. Dus Ede, ja, die steekt misschien alle truckruns wel naar de kroon. Is er ook veel publiek? Lopen mensen uit om te gaan kijken?
1: Ja, voor die tijd, vroeger mochten we door Ede zelf, maar dat mag niet meer.
0: Mm-hmm.
1: Dus nu gaan we eromheen.
0: Ja.
1: Hallo Elf, ja, waar gaan we zitten? En nu gaan we dus in de buitendorpen gaan we nu.
0: Ja.
1: In konvooi. En er staan heel veel mensen langs de weg. Ja, en dat doet de cliënten natuurlijk heel erg goed.
0: Nou, inderdaad, ja. En er wordt lekker geklaksoneerd en geapplaudisseerd, denk ik.
1: Ja, ze vinden het allemaal helemaal geweldig.
0: Nu ziet je erbij.
1: Ze komen weer terug, hè. Ook als ze zelfstandig wonen met een beperking. Die hebben we natuurlijk ook. Die mogen ook meerijden.
0: Ja, dus er zitten al mensen bij die al, misschien net als jij betrokken bent, al 15 jaar in de truck zitten.
1: Ja,
0: dat is toch enig.
1: Ja.
0: Dieneke, je hebt de Edese Heideweek, hè? Maar dit is dan nog eventjes een klap op de vuurpijl, of niet?
1: Ja, want hier hebben ze dan met de Heideweken, dat noemen ze het Paarse Hart. En dan hebben ze hier ook een feest waar de Heidekoningin komt en Heideprinses. Dat vinden ze helemaal geweldig.
0: Ja,
1: ja, en dit sluiten we dan af met de truckrun.
0: Zitten jullie in het staartje nu van het evenement of loopt het nog even door vanmiddag?
1: Nee, dat loopt nog wel even door.
0: Ja. Nou, als je in de buurt van Ede bent, op de hei of in en om het centrum, als je wat vrachtwagens voorbij ziet komen en je ruikt een hamburgerlucht, dan weet je waar het vandaan komt. Ik wens jullie nog een hele fijne middag, Dieneke.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Jij ook, hè.
1: Bedankt. Doei.

altijd goed, hè, in alle gevallen en op iedere dag. Fleetwood Mac met Dreams. Ja, ik kreeg een mailtje van Dieneke uit Ede. Ze zegt, als je wil komen buurten, moet je echt van

0: Ik heb dit proberen mee te klappen. Dat is nog best wel lastig, hoor, dit ritme van Peter Brown en Love in Our Hearts. Daarvoor Ed Sheeran met Galway Girl.
1: Even buurten.
0: Buurttips zijn natuurlijk altijd welkom en er zijn een paar binnengekomen die leuk zijn om te noemen. Karin laat weten, er is vandaag appelplukdag in Gent. Verselen appelen uit de boomgaard. Leuk om met de familie naartoe te gaan, dankjewel Karin. En in Gent kun je nog de hele middag naar een ponykeuring. Meer dan 200 ponies worden bekeken. En van de kleinste soort, de Shetlanders. Nou, dat zijn echt wel heel leuk, hoor, die minipaardjes. Een aparte expositie is er in Bemmel, vondsten van de A15. Tijdens de renovatie is er van alles gevonden en dat gaat verder dan een verloren OV-kaart. Serieuze archeologische objecten dus zijn er te zien. Nou, de A15 zal nooit meer dezelfde zijn. En Yvonne vraagt buurtattentie voor de uitzending van Plaats Delict op 17 september, aanstaande donderdag. Haar moeder is onlangs slachtoffer geworden van een pintransactie bij winkelcentrum De Brink in Zutphen. Daar is ze opgelicht met een babbeltruc. 84 is haar moeder en natuurlijk hartstikke geschrokken, Yvonne zelf ook. Donderdag worden er beelden vertoond en ze hopen natuurlijk op herkenning. Nou, ook dit soort berichten, het gaat de buurt aan, zoals bij deze. Nou, vermeld Yvonne.

0: Donna Summer met MacArthur Park. Klinkt toch een beetje alsof er een spaceship gaat opzeigen. Goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag.
0: Het is vandaag Open Monumentendag.
1: Ja.
0: Ook in jouw woonplaats.
1: Ja, ook in alle 13 goed is het elke zaterdag en zondag Open Monumentendag, zullen we maar zeggen.
0: Dat is ook zo, hè? Ja, en door de week zo ook. In Thuis in Gelderland, 1300 goed monument.
1: Goud van oud en historisch mooie
0: maar
1: dingen.
0: Weet jij hoeveel locaties er in Zelhem open zijn vandaag? Doe eens een schatting.
1: 8.
0: Nou, wel warm. 5.
1: Nou, dat is een goeie.
0: Niet jouw woonhuis?
1: Nee, mijn huis hoort daar niet bij. Maar die ben je toch niet thuis. Dus,
0: Dat is wel het badhuis. Ik wist niet dat Zelhem een badhuis had.
1: Ik ook niet.
0: Nee, dan bij deze.
1: Ik heb de luxe van een eigen bad. Dus ik hoef niet meer naar het dorpsbadhuis om een bad te nemen.
0: Kerk, molen en museum heb ik even opgezocht. Ja. Daarvoor kun je allemaal in Zelhem zijn. Jij bent lekker in Arnhem.
1: Zijn dat van die gebouwen open waar je anders nooit terug kunt?
0: Nee, dat is echt zo.
1: Die kans moet je echt even meepakken.
0: Ja, ik heb ook mijn ogen uitgekeken.

0: Kijken op die site. Mensen moeten echt even kijken.
1: Ja, nee, monumentendag.nl.
0: Bijvoorbeeld de Vrijmetselaarsloge in Winterswijk. Daar wil je toch een kijkje nemen?
1: Ja, absoluut.
2: Nee, prachtig. Mooi huis ook, zag ik.
0: Ja, maar jij bent lekker in Arnhem. Alle 13 goed.
1: Ja,
0: we gaan vanmiddag eruit.
2: We gaan onder meer naar 1985. Afro was heel druk met de Disco Olympics. Ze trokken door het hele land de discotheken. En dan mochten mensen breakdansen. Maar ook visagie, mode. Dus alles wat in en rond de jeugdcultuur in 1985 belangrijk was, kwam voorbij in de Disco Olympics.
0: Leuk, het is een sport op zich.
2: En ze waren in de discotheek in Arnhem vandaag in 1985.
0: Echt? Bestaat die discotheek nog?
2: Ik ben niet zo thuis in de box, heette deze.
0: Nee, ja, de box is waar Tina Turner ooit geopend heeft.
2: Ja, precies. Nee, die is al eens afgebroken, toch?
0: Die is afgebroken en daar komt dus nu een nieuw gebouw. En dat heet volgens mij de Turner. Ik heb het er vorige week even
2: mooi
0: over gehad. Ja.
2: Stukje muur moeten bewaren. Hè,
0: van, zo is dat, hè?
2: Daar
0: als
2: waar
0: het goed
2: Tina Turner ooit haar hand op heeft gelegd, misschien.
0: De box, hartstikke goed.
2: En
0: leuk.
2: Het was feest in het Heem en Hattem. Vader Abraham werd 50, dus dan is het Abraham ziet Abraham.
0: Ja, wat erg. Ik heb een hele banale associatie bij 50 jaar.
2: Oh ja?
0: Niet alleen Jan de Hoop natuurlijk, 50 jaar radio. Maar er is ook een zeker fastfoodrestaurant dat 5 decennia bestaat. Mag ik een ijsje halen vanmiddag?
2: Tuurlijk, haal jij maar een ijsje. Op Janse kosten.
0: Op Janse kosten. Ach god, ja. Ik hoop dat hij goed is aangekomen. Hij was niet helemaal lekker, maar is vast beter aan het gaan nu. Nog een laatste melding, Erik?
2: We spelen het spel Wat is er op Net 2? Dit keer gaat het over dieren.
0: Hartstikke goed. Tot 6 uur, alle 13 goed, met Erik. Dit was Even Buurten voor vandaag. Leuk dat je meebuurte. We sluiten af met Paul Carrick. Don't shed a tear. Fijn weekend, graag tot volgende week.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hey, Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
14: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, Annette. Zometeen alle 13 goed met onder meer Toto.
16: Grijp nu uw kans.
17: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
18: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
17: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
18: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
17: Voordeeluitjes.nl. Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
19: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
20: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
21: Zit u reeds? Ja? Ja? Ik ben klaar. Ik wacht nog heel even tot u weer zit. Ja? Zo,

0: Tom Jones en She's a Lady. En zo zijn we begonnen. Aan de zaterdagmiddag op Radio Gelderland. Tot 6 uur alleen maar de allerlekkerste gouden ouwe. In alle 13 goed. Vandaag speciale aandacht voor de hitparade vandaag in 1985. Welke liedjes stonden erin? Ik ga er 13 uitkiezen. Uit de hitparade, maar ook uit de tipparade. Suggestie is altijd van harte welkom. Maar we komen onder meer een vergeten liedje van de Frank Boeijengroep tegen. Schaduw. September 1985, er was sportnieuws. Namelijk onze Joop Zoetemelk, een van onze allerbeste, aller tijden, werd op latere leeftijd, nou ja, wat is latere leeftijd? 38 jaar was hij toen. Wereldkampioen.
1: Wat is het? 100 meter, laatste kilometer. Zoetemelk op top. Wie gaat er achter Joop aan? Joop, op de finish af. Het wereldkampioenschap 1985. Joop Zoetemelk, 38 jaar en hij heeft hem. Wat een prachtige overwinning. Zoetemelk is wereldkampioen. Wat een kampioenschap. Joop Zoetemelk, 38 jaar oud.
2: Dat was toen, 1985.

Toto met Afrika. Zometeen Arne Jansen samen met Leslie Gal, Julie. Maar nu eerst nog even lekker naar de 60s. Hier in alle 13 goed. The Love Affair. An Everlasting Love.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Hey, Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
10: 1 minuut over 2:30. In Geldermalsen, daar is het 20,7 graden. Apeldoorn 22,3. Het is droog, geregeld zien we de zon. Er zijn wat wolken, het is vrij warm met maxima rond de 22 graden. In Eibergen is in de nacht van donderdag op vrijdag een geparkeerde bestelbus met grote kracht ontploft. De politie onderzoekt de zaak als een mogelijke aanslag en roept getuigen op zich te melden. Antonia Hendrika in Nijmegen, voor vrienden en familie en kennissen beter bekend als Antoinette, is gisteren 105 geworden. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls kwam langs om haar te feliciteren en zij verklapte het geheim om zo oud te worden. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Zo direct heb ik deze voor je.
11: Oh, was ik maar een gijzelaar.
10: De mannen van het goede doel.
11: Dan stond altijd mijn eten klaar.
12: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
14: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia?

Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Een cover door de Swinging Blue Jeans. Good golly, Miss Molly. Drukwerk, Harry Slinger met het rode petje op. Die hebben een moeilijke tijd achter de rug. Harry is ziek geworden, darmkanker gekregen, behandeld. En inmiddels heeft hij het optreden weer opgepakt. Zwarte Cross was volgens mij het eerste optreden wat hij heeft gedaan. En de komende tijd gaat hij weer volop op pad. Vanavond staat hij in Friesland en volgende week bij de Drentse kermis in Drempt is ook Harry Slinger van de partij. En dan komt deze vast en zeker ook voorbij. Schijnen liggen hier op mij.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have our been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let me

0: Pepelees hier in alle 13 goed op Radio Gelderland. We gaan weer even terug naar 1985.
1: Dat was toen.
0: Op de televisie konden we onder meer kijken, net als tegenwoordig nog steeds, naar de zendtijd voor de politieke partijen. Politieke partijen in Nederland krijgen ruimte om hun politieke boodschap uit te dragen. En dat was in de jaren 80 niet anders. Alleen de partijen zijn wat anders geworden natuurlijk. Hè. De PSP bijvoorbeeld bestaat niet meer, allang opgegaan in GroenLinks. De pacifistisch-socialistische partij in 1985 was de ruimte op televisie. Ruim ruimte ook. Meer dan 10 minuten duurde de uitzending. Die zal ik niet in zijn geheel laten horen voor de PSP.
2: Nu volgt een programma in de zendtijd van de politieke partijen.
3: Veel partijen zijn tegen het gebruik van atoombommen. De PSP wil al 28 jaar actief ontwapenen. De PSP is niet tegen een paar wapens, maar tegen alle wapens. Als pacifisten zijn we tegen elke oorlog, kernwapens en gewone wapens. De PSP, omdat ieder mens er één is.
2: Dit was een programma in de zendtijd van de politieke partijen.
0: Nou, uiteindelijk werd het 1991 dat er een einde kwam aan de PSP. Dit was vandaag in 1985 de nummer 1. In Nederland, Madonna. Come on, come on, come on. Met Into the Groove.

0: Nummer 1 in Nederland vandaag in 1985. Into the Groove, Madonna. Ze blijft UB40 met Chrissy Hynde. I Got You Babe en Tarzan Boy van Baltimore. Allebei nipt voor. 1985, in september is er een tip van Frank Boeien te beluisteren. Schaduw heet het lied. En dat is eigenlijk een klein beetje een vergeten nummer. Dat is jammer. Maar laten we die dus vandaag zeker eventjes laten horen in alle 13 goed. En het mooie is, hij was destijds te gast bij Nederland Muziekland. Dus we kunnen hem Giel van Praag laten aankondigen.
1: Frank Boeien die heeft weer een nieuwe single. En ik vind die nog eigenlijk mooier dan de vorige. Het komt van de LP Foto van een Mooie Dag. En het heet Schaduw. Ik geniet er elke keer weer van. Ik hoop u nu ook.
0: Ja, wij genieten daar ook enorm van, Giel, natuurlijk.

0: Ja, zeg nou zelf, dat is toch een nummer om te laten horen. Schaduw, de Frank Boeijengroep, 1985.
1: Radio Gelderland.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Hey, Raymond!
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
11: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
12: Mijnleesbril.nl.
10: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jelle, zometeen Falco. Maar na de reclame is Dolly Parton.
14: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
15: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
16: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
17: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
18: voordeeluitjes.nl.
16: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
19: De prijs

0: alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
1: En dan is hier een programma voor de teenagers die blij en tegelijk ook bij willen blijven.

0: Rock Me Amadeus, en dat was inderdaad in zijn tijd Wolfgang Amadeus Mozart. Natuurlijk ook een soort van rocksterren.
1: Dat was toen.
0: 12 september 1985. Daar gaan we vandaag 13 keer naar terug. Tenminste, 13 liedjes van toen hoor je. Uit de hitparade van toen. Zometeen echte Italo-disco. Maar eerst gaan we even kijken in het Heem in Hattem. Ja, dat was wel een hele belangrijke plek. Niet in de laatste plaats, omdat daar natuurlijk geregeld grote televisieopnames werden gedaan. Grote showprogramma's werden opgenomen in het Heem in Hattem. Zo ook de crew van Op Volle Toeren was daar regelmatig te gast. September 1985 waren ze daar ook. Niet voor een normale uitzending van Op Volle Toeren, maar voor een speciale aflevering. Want Vader ziet Abraham werd opgenomen. En dat gaat dan over Vader Abraham. Pierre Carter, die was 50 geworden.
2: Een fantastische introductie voor de man wiens 50ste verjaardag wij hier in het Heem in Hattem aan het vieren zijn. Hier is hij in levende lijven, onze eigen Vader Abraham, Pierre Carter.
3: Wanneer ben je begonnen met liedjes schrijven?
4: In diensttijd begon ik al vrij snel te denken, god, een liedje schrijven is wel leuk en een tekstje erbij en zo.
0: Geweldig. Ja, als laatste kwam de Bakkersvakschool uit Wageningen nog eventjes binnen met een enorme pop van koek, of een Vader Abraham gemaakt in koek. Ze moesten met 6 man dragen. Mooi, hè? De Bakkersvakschool van Wageningen. Ook van de partij bij Vader ziet Abraham. September 1985. Italo Disco van Ivan.

June Lodge, Prince Mohammed, Someone Loves You, Honey. Alle 13 goed op Radio Gelderland. Love is in control. Ik heb Donna Summer voor je.

Nationale Monumentendag. Morgen trouwens ook, dus eigenlijk Nationale Monumentenweekend. Nou, het is in alle 13 goed. Elk weekend Nationale Monumentenweekend. Als het gaat om de popklassiekers natuurlijk. Hè. Alleen niet alleen nationale, maar ook internationale. Toppers komen voorbij. Van toen. Zoals deze. Links. So, this is romance.

0: Radio Gelderland.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Eens even kijken. Ja hoor, bijna 3:30. Hoogste tijd voor een blik op de thermometer in Rumpt, gemeente West-Betuwe. 20,9 graden in Holkeveen bij Nijkerk. 21,8. Het is droog, geregeld zien we de zon. Er zijn ook wat wolken, maximaal liggen rond de 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht een beetje regen, temperatuur zo'n 15 graden. In Eibergen is een geparkeerde bestelbus ontploft. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. Omwonenden zagen een persoon wegrennen. De politie vermoedt opzet en onderzoekt de explosie en roept getuigen op zich te melden. En de politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor de mishandeling van een 12-jarige jongen in Ede. De verdachte wordt aangehouden voor openlijke geweldpleging. Meer nieuws op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen dansen in Den Haag.
12: Op mijn poeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon.
13: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op VivaldiXL.nl.
14: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
15: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
16: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
17: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
18: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Den Haag is veranderd. En ook de Haringkar op het Rijswijkse plein, dat was de Haringkoning, die is een paar jaar geleden dichtgegaan. En die hele kar is inmiddels ook verdwenen. En in Den Haag gaan er nu stemmen op om een plaquette daar neer te leggen als eerbetoon aan de Haringkar en natuurlijk aan dit lied van Harry Klorkenstein, waarin die wordt bezongen. O, Den Haag. Hey.

0: 2.
1: Wat is er op Net 2? Dat is de vraag vandaag in het spelletje in Alle 13 Goed. Op het spel staat een Radio Gelderland pakket met de stickers van Alle 13 Goed. Een lekker stuk chocolade en wat leuke gadgets van Omroep Gelderland. En als je het weet, het antwoord, dan app je naar 06-22-22-13-42. Herhaal ik zo meteen nog een keer. Ik ga het fragment ook zo meteen nog wel een keertje herhalen. Maar luister goed, waar kijken we naar op het tweede net? Wie is deze presentator? Dat is de concrete vraag.
2: Nou, eet smakelijk. U ziet, de dieren vinden het allemaal lekker. Ze zitten hier aan tafel. Maar dat hoort natuurlijk niet, dat begrijpt u. Er zijn zo ongelooflijk veel misverstanden op het gebied van eten. En het is heel moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.
1: Het is moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Wat was dit voor culinair gesprek? Waar ging het over? Nou ja, dat hoef je allemaal niet te vertellen. Als je maar zegt wie de presentator was. 06-22-22-13-42. Hier is Jason Donovan.

0: Steel's Wheel Stuck in the Middle with You. Vandaag 13 keer terug naar de hitparade van toen. En dat is september 1985. Maar we kijken ook eventjes naar de krant van toen. Vitesse was in het nieuws. Dat is wel aardig, want Vitesse moet zometeen voetballen tegen Roda JC. Als ze winnen, staan ze derde. Kijk, dan begint het erop te lijken weer in Arnhem, hè? Vandaag in 1985, totaal andere situatie natuurlijk. Eerste divisie voetbal ook in Arnhem. Stadion Nieuw-Monnikenhuizen. Ja, dat was wel eventjes wat anders dan Gelredam. Natuurlijk, de romantiek overheerst als we daaraan terugdenken natuurlijk, hè. Maar wat schrijft de krant vandaag in 1985 over het stadion van Vitesse? Gebreken komen aan het licht in stadion Vitesse. Ernstige gebreken zijn aan het licht gebracht die gevaar kunnen opleveren voor het publiek. Een houten tribune aan de noordoostelijke kant van het veld moet wegens houtrot en losliggende planken zelfs onmiddellijk worden gesloopt. Een trap aan de achterzijde blijkt verzakt en is daardoor gevaarlijk geworden. Ook een onoverdekte tribune is verzakt, waardoor de treden scheef liggen en het beton is losgeraakt. Bovendien liggen op sommige plekken de stalen betonbewapening bloot. De gebreken zullen volgens de gemeente Arnhem met spoed worden verholpen. De kosten van de opknapbeurt zijn nog niet bekend op dat moment, 1985. Maar goed, even later kwam Karel Albers binnenlopen. En niet veel later speelden ze al in Gelredome, hè?
1: Dat was toen.
0: Het kan verkeren. 1985. Dit stond in de hitparade. Huey Lewis en de News.

The Power of Love, Huey Lewis en de nieuws. Zometeen ga ik na 4 uur nog eventjes het fragment laten horen van de tv-presentator. Welke tv-presentator is het? Maar is de Moody Blues.

0: Radio Gelderland.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
9: Kuipers Badkamers in Husen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Jelle, zometeen. Survivor. An Eye of The Tiger.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
16: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
17: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
16: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: Voordeelhaartjes.nl.
19: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
20: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
19: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
21: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
22: Alle 13 goed. Met Erik.

0: Dave Edmonds en Girls Talk.
1: Topper.
0: We gaan naar het begin van de jaren 80, 1984. We gaan naar Topop met Ad Visser. En die had een spectaculair gezelschap te gast in zijn studio, namelijk Apollonia Six. Zes dames, schaars gekleed. Die maakte muziek onder leiding van Prince. Als je zometeen Sex Shooter hoort, dan hoor je ook duidelijk de hand van Prince. Sterker nog, je herkent wel een grote hit van Prince erin, vind ik. Maar luister zo maar eens eventjes. Ad Visser, die was onder de indruk.
2: Ja, ja, wearing sunglasses at night. Nou heren, ik zou de zonnebril maar even afzetten. Want dan kijk je toch iets beter. En Apollonia 6 mag gezien worden. Sex

Ja, je hoort duidelijk de stempel van Prince op dit lied. Sex Shooter, het lijkt wel erg op You Got The Look bijvoorbeeld. Hij schreef tal van liedjes voor deze band, maar op een gegeven moment was oneenigheid. De band hield op te bestaan. Hij schreef onder meer The Glamorous Life, ook voor Apollonia 6. Niet opgenomen, maar wel later door Sheila E. natuurlijk. En die had er heel veel

0: is er op Net 2. De vraag vandaag is, hoe heet deze presentator?
1: Nou, eet smakelijk. U ziet, de dieren vinden het allemaal lekker. Ze zitten hier aan tafel. Maar dat hoort natuurlijk niet, dat begrijpt u. Er zijn zo ongelooflijk veel misverstanden op het gebied van eten. En het is heel moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.
0: Hoe heet deze presentator? 06 22 22 13 42. Als je een WhatsAppje wil sturen naar de studio van Radio Gelderland. Op het spel staat een pakket van Radio Gelderland. Met stickers, met chocolade, met een gadget. Ach, het zijn wat aardigheidjes. Het heeft niet veel om het lijf, maar het is leuk. Toch? Even meezingen, jongens, met anderen.

0: 2.
1: Wat is er op net 2? Dat is de grote vraag. Die gaat beantwoord worden door Ria ter Horst in Mechelen. Een van de mooiste plekjes in onze provincie, vind ik zelf. Ria, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Mechelen. Prachtig om daar te wonen, lijkt me.
2: Jazeker.
1: Hartstikke gezellig en mooi natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar het gaat niet om de toeristische informatie. Het gaat nu natuurlijk om de vraag: wie horen wij op net 2 spreken? Welke presentator? Ik laat hem nog even één keer aan je horen, Ria. En dan hoor ik graag welke presentator het is natuurlijk. Dit is de stem.
3: Nou, eet smakelijk. U ziet, de dieren vinden het allemaal lekker. Ze zitten hier aan tafel. Maar dat hoort natuurlijk niet, dat begrijpt u. Er zijn zo ongelooflijk veel misverstanden op het gebied van eten. En het is heel moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.
1: Jaren en jaren lang op televisie, maar volgens mij nu niet meer. Hoe heet deze presentator, Ria?
2: Martin Gaus.
1: Dat is Martin Gaus. Ja, die maakt altijd dierenprogramma's en had zo'n kenmerkende manier van praten. Dit keer ging het over voedsel voor met name honden, geloof ik. Hey, hartstikke leuk, Ria. Dat is goed. Dus gaan we een mooi pakketje samenstellen en stoppen dat in een envelopje richting Mechelen.
2: Ja, dankjewel.
1: Leuk, je begen naar Ria. Tot de volgende keer, hè?
2: Ja, en een fijne uitzending.
1: Dankjewel, hè. Dag.
2: Dag.
1: Ria ter Horst in Mechelen. Zij wint vandaag het spel. Wat is er op net 2?

0: The Searchers, Needles and Pins. 6:56 geworden. Zometeen een blik op de thermometers en natuurlijk op het Gelders nieuws van dit moment. Maar nu weer terug naar 1985. 12 september 1985. Even kijken in de krant. De gemeenteraad van Nunspeet heeft besloten de algemene politieverordening te wijzigen. Motorrijders en bromfietsers mogen niet meer op onverharde paden rijden. Het is een actie om illegaal crossen op de Veluwe tegen te gaan. Maar omdat er allerlei uitzonderingen moeten worden gemaakt en er wettelijke beperkingen zijn, heeft de politieman een crosser aangehouden. Dat leidt tot een proefproces en dat dient deze week in 1985. De politie in Apeldoorn en Ede, trouwens, weet de krant te melden, schafte zelf al snelle crossmotoren aan om achter de illegale crossers aan te kunnen gaan. 1985. Als we even kijken naar de hitparade van toen, op nummer 32. 5 Minutes, Mainframe. Wie kent dat nog? Ik wel. Op nummer 30, Cherry Cherry Lady, Modern Talking. Wie kent dat nog? Heel veel mensen, denk ik. En de plaat die ertussen staat op 31.
1: Dat was toen.
0: Die ken je ook nog wel, want dat is deze. The Cure met In Between Days. Zij stond In Between tussen Mainframe en Modern Talking.

0: ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Pam, pa, padappa. Papa, padappa.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: Het is 4:55 geworden. Als we kijken in Winterswijk op de thermometer, 21 graden precies. In de gemeente Ede, de Kraat, 22,7. Even kijken hoe het verder gaat met het weer trouwens. Vanmiddag blijft het droog. Vanavond kan er wel een buitje komen. De bewolking neemt toe. Lichte regen. Temperatuur naar zo'n 15 graden vannacht. Blik op het Gelders nieuws. In Nijmegen is een fietser vanmiddag op de Tweede Valstraat aangereden door een auto en heeft daarbij een gebroken sleutelbeen opgelopen. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. In Eiberg ontplofte in de nacht van donderdag op vrijdag een geparkeerde bestelbus. Politie onderzoekt de mogelijke aanslag. Er is ook een dader zien weglopen na de ontploffing. En de politie roept nu getuigen op zich te melden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen deze. Berlin and Take My Breath Away. Hier op Radio Gelderland in alle 13 goed.
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
13: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucinkeukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucinkeukens.nl.
16: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
17: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken?

0: Ga naar uniekslapen.nl.
1: Betting wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: It's so easy to fall in love, Linda Ronstedt. Zometeen heb ik iets nieuws. Spreuk aan de wand. Je kent het gezegde van Herman Vinkers. Niet zo charmant als een spreuk aan de wand. Nou, dat is helemaal waar. En in de popmuziek zitten natuurlijk heel wat mooie spreuken en gezegden in de liedjes. Ik zal er elke zaterdag en zondagmiddag eentje uitlichten. Die schrijven we op een tegeltje en die hangen we op.
1: Dat was toen.
0: Maar eerst weer eventjes naar september 1985 in discotheek De Box in Arnhem. Daar was de Avro met de Avro Stop-op Disco Olympics. Dat was een serie programma's rond jeugdcultuur. Human Beatbox, dat was heel erg hip halverwege de jaren 80. Maar het ging ook over mode, over visagie, over kapsels. Nou ja, kortom, alles wat de jongeren bezighoudt, zeg maar, in en rond de discotheek. We zetten de televisie aan, 1985, 12 september.
2: Stad en land reizen ze af op zoek naar nieuw talent. Hier zijn ze, de discjockeys en juryleden van Avro Stop-op Disco Olympics. Romeo Altenberg, Cas van Iersel, Rob Ronder en de jongen met de zwoele stem en de gulle glimlach, Robin Albers.
3: Hallo allemaal. Ik zag ze er net. De discjockeys, tevens juryleden van de Avro Stop-op Disco Olympics. Zij en ik hebben het afgelopen jaar meer dan 300 deelnemers uit het hele land moeten beoordelen op het gebied van zang, dans, mode, haar, make-up en alles wat met disco te maken heeft. Als je uitgaat naar de discotheek wil je natuurlijk picobellen uitzien. Want wie weet ontmoet je daar wel je droomprins of je droomprinses. Ik heb hier een aantal mensen die heel veel aan je uiterlijk kunnen doen. Ze stellen zich even voor.
4: Jan Schaben, ik kom uit Arnhem.
3: Even een vraag aan de kapper. Wat wordt het toekomstbeeld voor 1986 voor de jongen en voor de meisje?
4: Nou, we gaan eigenlijk terug naar de jaren 30 en dan zag je voor jongens hele kort opgeknipte kapsels. Die komen terug.
0: Dat zei Jan Schaap. Kapper in Arnhem, 1985. Wie ging er bij Jan naar de kapper, jongens? De Disco Olympics, een discotheek De Box in Arnhem. En dit is Cool and

een blauwtje gelopen. Toen dacht ik, ja, ze gingen Cherish drijven, Cool in the Game. Dit lijkt me wel het moment om een meisje te vragen om eens even te gaan schuifelen. Nou, ze zei gewoon meteen nee ook meteen. Ook gewoon, er werd ook niet getwijfeld of zo. Hè? Nou ja, dat vergeet je leven lang niet meer natuurlijk. Hè. Ik kan dit nu meer met droge ogen draaien, maar lange tijd niet gekund hoor. Cool in the Game. 1950.

0: Ook dat was september 1985. The Yard Mix, There Must Be an Angel.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
0: Dat gezegde kennen we natuurlijk van Herman Vinkers. Niet zo charmant als een spreuk aan de wand. Maar wat voor spreuk dan? Van het concert des levens krijgt niemand een programma. En dat soort spreuken, dat kennen we natuurlijk. Maar ook in de popmuziek zijn heel wat mooie wijsheden en mooie spreuken te vinden. En ik ga die op zaterdag en zondag op een tegeltje voor je zetten. En het eerste tegeltje, dat wordt een tekst. Dat komt uit All Things Must Pass van George Harrison. Hij schreef het nummer ten tijde van de Beatles, eind jaren 60. Het werd ook wel eens gespeeld door de Beatles, maar het haalde niet een album van de Beatles. Dus zette George Harrison het op zijn solo-album in 1970. All Things Must Pass. Het gaat over de vergankelijkheid van het leven. De kernboodschap is dat alle vreugde, pijn en fase in je leven tijdelijk zijn en alles uiteindelijk voorbij gaat. Hij gebruikte beelden als wolken, regen en opkomende zon om te illustreren dat geen enkele storm of duisternis voor altijd blijft duren.
2: Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
8: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Jelle. Zometeen heb ik in alle 13 goed de favoriete top 3 van Jeannette Windels. Zij heeft 3 artiesten doorgegeven, waaronder deze... Eric Clapton.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
4: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
7: Klok klaar, band klaar, muziek klaar, starten wij.

0: Magic van Pilot. We gaan naar de favoriete top 3.
1: De favoriete top 3.
0: Van Jeanette Windels.
1: Nummer 1.
0: De Bee Gees. Zometeen als tweede. Wonderful Tonight.

0: Jeanette Wittels koos voor Eric Clapton. Wonderful Tonight.
1: Nummer 3.
0: En dan hebben we nog eentje te goed in haar favoriete top 3. En dat mocht een liedje worden van Wham. Nou, de keuze is reuze. Het gaat om Wham. Dit keer Everything She Wants. Ik hoop dat je tevreden bent met mijn keuze, Jeanette. Want ze had dus alleen de artiesten doorgegeven. Ik heb de liedjes erbij gezocht. Dus als dat tot oneenigheid leidt in huizenwindels...

Everything He Wants. Hier in alle 13 goed. Wem op Radio Gelderland. De favoriete top 3 was dat. Van Jeanette Windels. Nog een verzoek binnengekomen. Een verzoek van een memorabele plaat. Historische plaat. Namelijk Peter Gabriel met Biko. Het gaat natuurlijk over Stephen Steve Biko. Hij overleed vandaag in 1977 in een politiecel. Was een voorvechter voor gelijkheid in Zuid-Afrika. Een van de prominentste activisten tegen het apartheidsregime wat daar heerste. Hij werd meerdere keren opgepakt en uiteindelijk op 30-jarige leeftijd al overleden in een cel nadat hij was mishandeld. Aan de verwondingen die hij bij die mishandeling had opgelopen, daaraan is hij uiteindelijk overleden. En er wordt vaak en terecht stilgestaan bij zijn inzet daarvoor. Voor de gelijkheid. Zo is er in Nijmegen het Steve Bicoplein. En er is dus dat prachtige lied van Peter Gabriel.

Nico, Peter Gabriel. Volgend jaar is het alweer 50 jaar geleden dat hij werd vermoord in een politiecel. Zijn trouwens, behalve in Nijmegen, een Steve Biko-plein. Ook in Amsterdam heb je een Steve Biko-plein. In Hoofddorp een Steve Biko-straat. En ook Purmerend heeft zijn eigen Steve Biko-straat.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
11: Het is 5:30 geweest. We gaan eens even kijken naar de situatie in de provincie als het gaat om het weer. Nou, het is best aangenaam vandaag, toch? 21,1 graden momenteel nog in het Montferland, Apeldoorn. 21,8. Vanavond neemt de bewolking toe. Later op de dag, of in de nacht, volgt dan lichte regen. Minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen eerst regenachtig. In de middag kan er nog een bui voorkomen. De zon schijnt af en toe bij 20 graden. Blik op het Gelders nieuws. Een automobilist is vanmiddag op de Edenseweg in Lunteren tegen een boom gebotst, naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Auto raakte totaal los. Antonia Hendrika, voor vriendinnen en vrienden Antoinette, is 105 geworden. In Nijmegen, dus burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen mocht haar komen feliciteren. Vroeg haar naar het geheim. Hoe word je zo oud? Doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. En Vitesse zou naar de derde plaats kunnen stijgen in de KKD, de eerste divisie. Daar moeten ze wel winnen van Roda JC uit. Lukt vooralsnog niet, want zij staan momenteel 1-0 achter.
12: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
13: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Bam, bam, parappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
13: Uniek Slapen, altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
15: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
16: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079. Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Rita Marley en One Drum.
1: Dat was toen.
0: 12 september 1985. We gaan nog één keer naar de hitparade van toen. Maar eerst even kijken in de radio- en televisiegids. Ik heb de afdeling radio even geopend. We kijken even naar Hilversum 1, 2 en 3. Op Hilversum 1. Daar kon je onder meer luisteren om 11 uur naar Te Gast bij Herman Emmink. Later in de avond De Muzikale Fruitenant. Bekende titel natuurlijk van de Evangelische Omroep. Verzoekplaten. Hilversum 2, wat bracht dat zoal? Nou, om 9:30 ochtends, plein publiek. Kouliaki, een functiestoornis van de dunne darm. Programma van 1,5 uur. Leuk. Van stad en land op Kerkenpad om 2 uur op Hilversum.

0: Hilversum 2. We hebben het dus over 1985, hè. Dan nog even naar Hilversum 3 kijken. Daar begon de ochtend met Cas van Iersel. Romeo Altenberg. We hoorden hem nog voorbij komen bij Afro's Topop. Eerder deze uitzending. Omstreden figuur. Veroordeeld wegens zedendelicten. Top op radio om 4 uur. De nationale LP top 50 gaat je om 8 uur 's avonds. En om 10 uur speciale aandacht, dames en heren, voor Jan van Veen en zijn Candlelight. De man met de mooie, rustige, zware stem. Mantovani altijd erachter. En dan gedichten voorlezen. Dat was een groot succes. Hij gaf er boeken uit en er kwam ook, dat was ook hartstikke leuk, een speciale Candlelight langspeelplaat. Met allemaal typische Candlelight muziek. Dat was natuurlijk romantische muziek.
1: De kaars brandt nog steeds. Na Candlelight deel 1.

0: met Roxy Music, Barry White, ABBA en Elton John. Candlelight deel 1 en deel 2.
1: 1985.
2: En deze misstond ook niet destijds in de uitzendingen van Jan van Veen op de radio. Uit dit parade van vandaag in 1985. Chris Rea en Josephine.

Earth and Fire Weekend. Zometeen de allerlaatste die ik ga draaien, dat is de vijfde Beatle. Nu zijn er heel wat mensen, muzikanten en andere types rond de Beatles die de kreet vijfde Beatle hebben gekregen. Maar als ik dan toch die titel de vijfde Beatle aan iemand zou moeten geven, is dat wel de artiest die ik zometeen laat horen. Kun je altijd over discussiëren natuurlijk, maar dat gaan we lekker niet doen. Alle 13 goed.

Don't Go. Het was natuurlijk Yazoo. Ik heb er nog eentje voor je. We gaan naar het einde van de jaren 60. We gaan naar Billy Preston. Ja, Billy Preston die heeft echt met alle groten ter aarde gespeeld. Die speelde met de Beatles, maar die speelde ook regelmatig met de Rolling Stones mee. Maar goed, die was ook bevriend met Eric Clapton. Met Nat King Cole. Ach, hij heeft met alle groten der aarde gespeeld. En tegen het einde van de Beatles was hij natuurlijk een graag geziene gast in de studio bij de Beatles. Met op Get Back bijvoorbeeld kun je hem horen. En het verhaal gaat, de kans zat erin dat als de Beatles waren doorgegaan, dat Billy Preston als Beatle was toegevoegd aan de band. Dan waren ze met z'n vijven geweest. En ik moet zeggen, de nummers waarop hij meespeelt, ja, die krijgen echt wel een push. Die zijn echt, die tilt hij naar een hoger niveau. Want die Billy Preston die kon zowel het orgel als de piano echt fantastisch bespelen. Helaas tegen het einde van zijn leven ten onder gegaan aan drank en drugs. Maar vandaag, eind jaren 60 van zijn vierde album That's the Way God Planned It. Er is ook een documentaire film over zijn leven gemaakt. Die heeft dezelfde titel. Dat is het einde. Een hele fijne avond.

0: Dit was een programma in de zendtijd van de politieke partijen.
1: Alweer je leesbril kwijt?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Het grootste assortiment leesbrillen.
2: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: kijken.
1: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in de zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand werden gevonden. Na een zoektocht met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van die wedstrijd ook nog supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd vandaag Lieke Klaver vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek op de 800 meter. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het weer op en is er ook kans op wat zon. En het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké. En waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja.
12: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret en Meloudi.
2: De Britse anti-immigratiepartij Reform UK kreeg dit weekend een recorddonatie van 84 miljoen euro van twee miljardairs. De een woonde tot voor kort in Thailand, de ander in Hongkong. Beide keerden onlangs terug naar Groot-Brittannië. Ja, blijkbaar is immigratie voor Reform niet altijd een probleem. Soms levert het ook gewoon 84 miljoen op. Goedenavond. Morgen gaat Zweden naar de stembus en het wordt spannend tussen links en rechts. Ook in Brazilië komen er verkiezingen aan. Correspondent Wies Ubachs schreef over hoe de opkomst van extreemrechts haar leven daar veranderde. Verder, hoe gevaarlijk kan kunstmatige intelligentie worden? En we spreken de schrijver van het meisje met de zaadjes in het haar, winnaar van de Thea Beckmanprijs. Maar eerst het nieuws van vandaag.
3: Zaterdag 12 september.
4: Ze doen er echt bijna niks voor het klimaat.
2: Duizenden mensen protesteerden vandaag in Amsterdam tegen het klimaatbeleid van de regering. En een echte klimaatactivist kiest zijn vervoer naar de hoofdstad zorgvuldig.
5: Met de trein. Niet met de auto, met de trein.
2: De demonstranten hielden allerlei protestborden in de lucht.
6: Hier staat een ijsbeer die zegt, we gaan er allemaal aan. Dat zegt mijn moeder ook soms.
2: Veel oudere mensen liepen mee voor iemand anders.
7: Wij zijn grootouders en wij doen dit voor onze kleinkinderen.
2: Die kleinkinderen hadden dezelfde gedachte.
8: Ik loop ook mee omdat ik het heel belangrijk vind dat ik een hele goede toekomst heb.
9: Ik wil later gewoon een goed leven.
10: Wij hebben ook nog een leven.
2: Kinderen zijn bang dat als er niks verandert, ze dat goede leven wel kunnen vergeten.
11: Want als wij dan iets van 75 zijn, kan het in de zomers wel heel heet worden.
2: Verder met de ouders van de aan kanker overleden influencer Jade Kops. Haar vader vertelde dat ze wordt lastiggevallen.
12: Er zijn wel behoorlijk wat mensen, en dan heb ik het echt wel over stalking, die het niet accepteren dat wij geen contact willen.
2: Sommigen bedreigen zelfs de ouders.
12: Pas maar op het moment dat je bij de graf staat, ik weet waar ze ligt.
2: Ook haar broer en zus hebben daar last van.
12: En ook de kinderen zelf worden bedreigd. Van joh, als je vader geen contact met mij op wil nemen, dan ga jij boete doen.
2: De familie voelt zich hierdoor onveilig bij het graf van Jade.
12: Nou ja, als wij bij Jade staan, scannen we continu.
2: En dan navigatiediensten die bij files sluiproutes doorgeven. Dat sluipverkeer zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. Tot ergernis van lokale wethouders.
13: Ze hebben geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel. En daar zijn wij ook behoorlijk boos over.
2: Ja, en dan denk je, bel die navigatiediensten op.
13: Ja, nou, ik weet niet of je dat zelf wel eens geprobeerd hebt, maar dat is een heel lastig verhaal.
2: De diensten blijken onbereikbaar. Irritant. En dat is herkenbaar voor minister Karremans.
14: Ja, dat vond ik eerst ook. Dus en nu ik was toen wethouder in Rotterdam en nu ben ik minister van Infrastructuur en Waterstaat. En misschien nemen ze nu wel de telefoon op.
2: Karremans wil met de diensten in gesprek. Nog even voor de duidelijkheid, sluiproutes helpen niks. Daar loop je namelijk ook vast. Dat wist deze automobilist al heel lang.
15: Hoe ik al rij, ik ben altijd de Sjaak.
2: En dan sluiten we af met dit gitaarmuziekje. Dit liedje van John Mayer is 20 jaar oud. En om dat te vieren speelden honderden gitaristen samen dit deuntje. En dat klonk zo. De beste gitarist kreeg een gitaar. Deze jongen won hem niet, maar dat vond hij helemaal niet erg.
16: Nou, het was best wel leuk. Ik heb wel gewoon de helft gewoon verkeerd gespeeld. Ja, ik speel het nummer nooit. Ze hadden ook op eens trouwens bedacht om het nummer gewoon een aantal semitonen te verlagen. Dus ik had allemaal andere akkoorden geleerd, maar boeien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Het zou wel eens spannend kunnen worden morgen bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Het land heeft nu een centrumrechts kabinet. En tot een paar weken geleden lagen de linkse partijen een flink stuk voor op rechts. Maar dat lijkt nu te veranderen. Goedenavond, journalist Tjade Michels vanuit Stockholm.
17: Hey, goedenavond.
2: Nog een kleine 9 uur. te gaan. Hè? En dan gaan de stembussen open. Wat zeggen de laatste peilingen?
10: Ja, het kan spannend worden. Het wordt spannend. Het is wel spannend. Ja, het zijn voor veel mensen echt ook die ik spreek, die zeggen wel echt van, nou, dit zijn wel misschien wel een van de belangrijkste verkiezingen die ik ooit heb meegemaakt. Dan heb ik het ook over oudere personen die al wat mee hebben gemaakt. Ja, het wordt echt gezet, neergezet, ook in de campagne als, ja, grote vraag, welke kant gaan we nu op met dit land? Gaan we over links? Gaan we over rechts? Met welke partijen dan? Ja, dus het is spannend. Er is alleen één ding wat niet zo spannend is. Ja, we weten al wie de grootste partij wordt hier. Welke wordt dat, denk je?
2: Zeg het maar.
10: Ja, de Sociaaldemocraten. Altijd is dat in Zweden. Dus dat is ja, de grote vraag is een beetje, wordt het 1 op de 3 Zweden die op ze stemmen? Of wordt het 1 op de 4? Nou, 1 op de 4, dat zou echt een nachtmerriescenario zijn. Dat is nog nooit gebeurd, zo weinig.
2: Maar het worden dus sowieso de Sociaaldemocraten?
10: Die worden sowieso het grootste. De grote vraag is of zij een regering kunnen vormen. En dat zie je echt dat het eigenlijk van oudsher wel 50-50 is in Zweden, tussen links en rechts. Maar nu is het, ja, dat zitten zo dicht bij elkaar, dat is valt bijna niet meer te peilen, zeg maar.
2: Maar ik las vanochtend dat rechts bezig was met een inhaalslag. Hoe zit dat dan?
10: Ja, klopt. Nou, het is eigenlijk zo dat deze rechtse regering, die worden gesteund door de Zweden Democraten. Dat is een soort gedoogsteun waarbij ze wel bij elk overleg aangeschoven mogen aanschuiven. Ze hebben nu geëist dat als deze verkiezingen, als ze die weer winnen, dat ze dan ook ministers mogen leveren. Ze zijn al de grootste partij op rechts. En het idee is dan dat ze bij de volgende verkiezingen ook dan de premier zouden mogen leveren. Nou, daar wordt heel erg voor gewaarschuwd door het linkse blok als nachtmerriescenario. Door het extreme verleden van die partij. Dat leek te helpen. Er is een grote groep die daar best wel bang voor is. Maar ja, toen begon het rechtse blok ook iedereen bang te maken voor een partij die in de regering van die in het blok van de Sociaaldemocraten zit. Dat is de linkse partij, de oud-communisten. Ja, die hebben een heel aantal mensen, 33, hebben die van de regionale en gemeentelijke lijsten af moeten zetten wegens Hamas-sympathie. Daarvan wordt gezegd, laten we die alsjeblieft niet beslissen over de toekomst van Zweden.
2: Om het even overzichtelijk te houden. Om te beginnen bij die rechtse partij, de Zweden Democraten. Die dus enorm gaan groeien. En dus wellicht, zoals je zojuist vertelde, ministers gaan leveren. Wat is dat voor een partij?
10: Ja, het is dus, zoals ik net zei, een partij met een extreem verleden. Wat ook daar nog heel erg aan kleeft. Opgericht in de extreemrechtse neonazi-scene tot in de jaren 90... hadden ze demonstraties op straat met allerlei skinheads. De huidige premier Kristersson, dus van het rechtse blok, die nu met ze samenwerkt, die heeft een aantal jaar geleden had hij nog beloofd dat hij nooit met ze zou samenwerken. Dat beloofde hij toen aan een Holocaust-overlever. Ze zijn dus toch met ze gaan samenwerken. Eigenlijk omdat duidelijk was dat ze anders nooit een meerderheid zouden kunnen gaan vormen over rechts. En die partij is ook heel erg bezig geweest om eigenlijk op te ruimen. Steeds netter geworden, steeds meer mainstream. Honderden mensen de afgelopen 20 jaar die partij ook uitgezet. Maar er blijven steeds dingen opduiken. Bijvoorbeeld nu om deze verkiezingen was er een medewerker die beschuldigd wordt van nauwe banden met Poetin, Poetin-vrienden. Met de Russische regering. Ook racisme duikt vaak op. En er wordt vaak gezegd van ja, die partijen doen wel alsof ze netjes zijn. Maar in de kern zijn ze niet veranderd. Nou, dat is dat beeld wat links van ze probeert neer te zetten.
2: En hoe komt het zo dat rechtse partij zo flink is gegroeid? Waar ligt dat aan, denk jij?
10: Nou ja, ik denk dat het wat je ziet, en waarom het eigenlijk wel een beetje opvallend was, dat het eigenlijk niet zo goed ging in die peiling met rechts. We hebben hier een bendeoorlog gehad de afgelopen jaren, die nu eigenlijk, waar je eigenlijk niks meer van merkt nu in elk geval. Er werden hier in 2022 waren hier 62 mensen doodgeschoten in het jaar. Terwijl het in de omringende noordelijke landen waren dat er 4 bij elkaar toen, of 5. Je ziet dat aan de ene kant dat mensen daar tevreden over zijn. Maar wat opvallend is dat de Sociaaldemocraten eigenlijk alle harde maatregelen tegen criminaliteit, ook tegen migratie trouwens, voor een groot gedeelte hebben overgenomen. Maar nu zijn toch mensen een beetje gaan twijfelen van ja, die Sociaaldemocraten, dat zijn toch wel goede regeerders altijd. Maar lukt het ze wel om een regering te vormen? En dan vooral wordt er dan gewezen op die partij die dus wordt beschuldigd van Hamas-sympathieën binnen de gelederen.
2: Ja, dat voorbeeld noemde je net ook al. Maar hebben de Sociaaldemocraten verder echt fouten gemaakt tijdens deze campagne?
10: Nou, het lijkt erop dat ze toch een beetje te weinig op de inhoud, het over de inhoud hebben gehad. Kijk, er zijn hier genoeg interessante thema's. De werkloosheid is hier bijvoorbeeld 10%. Hoor je wel dat mensen het gevoel hebben dat ze misschien wel toch te veel mensen geprobeerd bang hebben te maken en te weinig voor eigen beleid zijn gaan staan. En bovendien, als ze al dat rechtse beleid overnemen, qua criminaliteit en qua migratie, wat is dan nog het echte verschil met de partijen die nu aan de macht zijn? En hoe eng is dat dan eigenlijk?
2: Ja, te weinig over de inhoud en over die inhoud gesproken. Hè? Om welke inhoudelijke thema's draait deze campagne eigenlijk?
10: Nou, het gaat bijvoorbeeld hier over de winst die gemaakt wordt in scholen en in de zorg. Er zijn hier gewoon basisscholen, die kan je hier oprichten. Zitten in een heel groot aantal gevallen zitten daar winstgevende grote multinationals achter. En die krijgen dan evenveel subsidie als de rest. Maar als ze dan een beetje geld overhouden aan het eind van de dag, dan mogen ze dat eruit halen, dus winst. Dat is een groot debat. Voor de rest is een groot thema ook bijvoorbeeld de miljardairsbelasting die je links wil invoeren. Een aantal linkse partijtjes. En daar heeft een van de oprichters van Spotify die heeft gedreigd om dan het land te verlaten. En dat is een goede traditie van bijvoorbeeld de oprichter van IKEA, die ook nooit belasting heeft betaald in Zweden. Omdat dat belastingregime in de jaren 70 van de vorige eeuw er heel anders uitzag. Daar wordt ook van gezegd van als we weer die kant op gaan van Zweden met zulke hoge belastingen, dan gaat dat ten koste van onze concurrentiekracht en dan gaan al die mensen weer weg.
2: Ja, in hoeverre leven deze verkiezingen onder de Zweedse bevolking?
10: Ja, ik denk dat die opkomst echt wel heel hoog gaat worden. Ik merk het aan veel mensen dat je ziet echt dat die rechterkant heel erg aan het mobiliseren was. Omdat ze ook bang waren van straks gaan al die maatregelen weer eraf. Deels ook omdat ze bang zijn dat ook door de kleine linkse partijen misschien toch dat migratiebeleid misschien wel wat verzacht wordt. Maar aan de andere kant zie je nu ook weer mensen die zeggen van hallo, echt niet dat wij een nieuwe regering gaan krijgen met die sociaaldemocraten erin. Dus je ziet dat ook dat ze iets omhoog zijn gegaan, die sociaaldemocraten, in de allerlaatste peiling nu, klein beetje. Morgen, ik denk dat het gaat echt druk worden bij de stembussen.
2: Ja, jij woont zelf natuurlijk in Zweden, maar mag niet stemmen, hè?
10: Niet voor het parlement, de Riksdag. Riksdagen. Wel voor de commune en voor de regio, maar dat is meer niet, nee.
2: Zo'n formatie, hoe lang gaat die dan uiteindelijk duren? Hoe gaat het meestal in Zweden?
10: Ja, het ligt eraan. Kijk, als rechts wint, dan hebben we, volgende week hebben we wel een regering.
2: Ja?
10: Want die kunnen gewoon met dezelfde mensen samengaan, hetzelfde blok. Dan gaan ze wel onderhandelen over de poppetjes. Misschien dat het wat langer duurt dan een week dan, hoor. Maar en als de andere kant, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het lastig om daar echt een regering te vormen. De leider van de Sociaaldemocraten heeft beloofd geen extreme een kans te geven. Daarmee impliciet wel gezegd dat die kleine linkse partij, dat ze daar niet mee wil gaan samenwerken. Die hebben dat wel geëist. Dus dat wordt weer een heel politiek gedoe. Dus dat kan nog wel eventjes gaan duren.
2: Jij gaat zelf niet stemmen, maar wat ga je morgen wel doen?
10: Ik ga op pad met de stembus. Ik werk hier bij de verkiezingen. En mensen gaan naar de stembus. Maar in Zweden gaat de stembus ook op bezoek bij mensen die niet zelf naar buiten kunnen om te stemmen. Ik heb de afgelopen weken twee weken een soort voorverkiezingen, dat al veel gedaan. Morgen zijn nog de allerlaatste die echt geholpen moeten worden. Iedereen die belt, die wordt geholpen. En dat is eigenlijk omdat ze hier in Zweden, grote nachtmerrie, democratische nachtmerrie, vinden ze wat wij in Nederland doen. Dat je iemand anders voor jou naar de stembus laat gaan. Dat machtiger, weet je wel. Zij zeggen, dit moet een persoon zelf die keuze maken. Hoe kan je dat ooit weggeven aan iemand anders?
2: Ja.
10: Dus om dat zo makkelijk mogelijk te maken, gaan we dan maar met die stembus dan en twee stembusmedewerkers bij iedereen op bezoek. Elke stem telt.
2: De stembus komt naar u toe. Tja, Michels komt naar u toe. Dankjewel.
10: Yes. Dankjewel.

0: Jamie Lydell, Another Day. Ook in Brazilië zijn binnenkort verkiezingen waarin het erom gaat spannen wie er wint, links of rechts. Wies Ubachs woont als correspondent voor onder andere Trouw al jaren in Rio de Janeiro. Deze week kwam haar boek uit over de opkomst van extreem rechts in Brazilië en hoe dat haar dagelijks leven een stuk ingewikkelder maakt. Goedenavond, Wies.
1: Goedenavond.
0: Ja, en jouw boek heet Kind van de Heuvel.
1: Ja.
0: Wie is dat kind?
1: Het kind ben ik. En de heuvel is de heuvel waar ik woon, de Morro da Conceição, in het centrum van Rio. Het komt een beetje over als een dorp met klinkertjes en mooie oude gevels. Heel sfeervol.
0: Jij streek daar neer in 2013?
1: Ja, klopt.
0: En heel sfeervol. En hoe is het om daar te wonen?
1: Het voelt heel vertrouwd. Ik ken heel veel mensen op de heuvel. Hele verschillende mensen. Mensen die er al jaren wonen. Nieuwkomers zoals ik.
0: Expats?
1: Expats zijn er niet veel. Het zijn bijna alleen maar Brazilianen.
0: Ja, jij noemt het nieuwkomers.
1: Nieuwkomers, zeg maar nieuwkomers in de wijk. Maar wel vaak mensen die al heel lang in Rio wonen. Maar niet nieuwkomers in de zin van dat het andere nationaliteiten zijn.
0: Toen jij daar kwam wonen was links aan de macht in Brazilië president Lula. De verkiezingen in 2018 werden gewonnen door de rechtse kandidaat Bolsonaro. Zag jij dat aankomen?
1: Ja, ik eigenlijk een beetje. Dat was 2018 en sinds 2016, 17 was duidelijk dat extreem rechts aan kracht won. Want in 2016 werd president Dilma Rousseff afgezet.
0: Ja.
1: En in zijn stemverklaring zei Jair Bolsonaro, die dus later president werd, verheerlijkte die eigenlijk de dictatuur. Hij riep een belangrijke generaal aan uit de dictatuur, die ook opdracht had gegeven tot martelingen van Dilma Rousseff. En die verheerlijkte hij in zijn stemverklaring om Rousseff af te zetten.
0: En toen dacht jij, dit gaat niet de goede kant op.
1: Nee, dat was heel akelig. En het was ook een beetje het start zijn voor zijn campagne. Daarna werd het steeds duidelijker dat hij de kandidaat was voor rechts. En dat hij ook heel veel kans maakte om de verkiezingen te winnen.
0: Ja, met die opkomst van Bolsonaro bleek jouw leven op de heuvel te veranderen. Dat lag niet zozeer aan Bolsonaro zelf, maar ook vooral aan de mensen om je heen.
1: Ja, want politiek was eigenlijk nooit zo belangrijk. Totdat ik op een dag een feestje had. Ergens, niet op de heuvel, maar daarbuiten. En ik sprak een vriendin. Een hele leuke, levendige vrouw. En die vroeg opeens, wat vind jij van Jair Bolsonaro? En toen had ik zoiets van, oh jee, wat moet ik nou zeggen? Want ik voelde eigenlijk al een beetje aankomen dat zij een fan van hem was. En ik vond het een engert. En toen was ik een beetje voorzichtig. Zo van, ja, ik denk dat hij een beetje te radicaal is. Het zou fijn zijn als hij wat minder extreme uitspraken doet over vrouwen, over zwarten, over homo's. En toen kreeg ik toch een lading over me heen. Dat ik het allemaal verkeerd zag en dat hij de oplossing was voor het land. En ik stond met mijn oren te klapperen en ik viel helemaal stil. Ik wist niet hoe ik moest reageren.
0: En het klinkt ook alsof je het helemaal niet verwachtte van deze persoon. Waarom niet?
1: Ik denk een beetje een naïeve veronderstelling. Aardige mensen die stemmen niet op Bolsonaro.
0: Dat is je eigen veronderstelling?
1: Ja, precies. Tuurlijk. Was mijn eigen veronderstelling. En dat bleek gewoon niet te kloppen. Maar ik schrok er heel erg van. En ik had eigenlijk ook geen reactie. Ik was zo perplex dat ik ook niet durfde te zeggen, nou, ik denk er anders over. Ik ben voor Lula. Ik ben links.
0: Maar je zegt aardige mensen. Of bedoel je linkse mensen?
1: Nou ja, aardige mensen zijn natuurlijk niet per se links. Maar het was vooral van aardige mensen stemmen toch niet op Bolsonaro? Maar ik ben daarna nog zoveel aardige mensen tegengekomen die wel op Bolsonaro stemmen.
0: Ja, Oké, dat is inderdaad een ingewikkelde. Want iemand die rechts stemt, die kan natuurlijk ook gewoon heel aardig zijn.
1: Zeker, maar we hebben het hier over radicaal rechts, hè? Iemand die de dictatuur verdedigt in Brazilië, waar mensen gemarteld werden omdat ze zich verzetten tegen de rechtse militairen. Het is niet zomaar even rechts. Het is echt radicaal rechts. En ook zeer haatdragend tegen links. Hij heeft wel eens uitspraken gedaan van links die knallen we neer. Dat soort dingen.
0: Heb jij ontdekt waarom mensen dan toch op hem stemmen?
1: Het was bij heel veel mensen is het zo dat ze niet zozeer het helemaal eens zijn met Bolsonaro, maar dat ze een hekel hebben aan links.
0: Zich afzetten tegen Lula?
1: Ja.
0: Vanwege onvrede?
1: Vanwege onvrede. En die onvrede heeft onder andere te maken met corruptie.
0: Want daar werd Lula natuurlijk ook voor, is hij zelfs voor veroordeeld en uiteindelijk is dat teruggedraaid?
1: Precies. Hij heeft in de gevangenis gezeten, hij is veroordeeld. En daarna is het teruggedraaid omdat er vormfouten zijn gemaakt. En toen is hij vrijgelaten.
0: Ja, jij bent op onderzoek uitgegaan, hè, om Bolsonaro-stemmers beter te begrijpen.
1: Ja, want ik wilde. Want het is dat uitgangspunt dat aardige mensen niet op Bolsonaro kunnen stemmen, is natuurlijk helemaal niet zo goed.
0: Nee.
1: Nee, en ik dacht, ik ga me erin verdiepen, want ik ontdekte later in mijn kennissenkring dat er nog meer mensen, meer aardige mensen waren die voor Bolsonaro stemden. Dus ja, dat was eigenlijk reden te over om gewoon eens met die mensen aan de praat te blijven.
0: Wat heeft dat opgeleverd?
1: Nou, dat ik het wat beter begrijp. Ik ben het nog steeds niet met ze eens. Maar we zijn wel in gesprek gebleven. En we hebben ook wel een ongemakkelijke fase gehad. Dat beschrijf ik ook in het boek. Dat we alleen maar appen. Dat we elkaar niet zien. Alleen maar contact hebben via de app.
0: Ja, de barbecue die staat nu te roesten in de hoek.
1: ja, inderdaad, ja. En ik heb met beide. Er zijn twee mensen belangrijk in het boek die voor Bolsonaro stemmen, Adelaide en Manuel. En met beide heb ik eigenlijk een heel goed contact gehouden.
0: En Beth.
1: Beth, ja, die heb ik later ook nog toch weer gesproken. Ja. En dat was een heel ander gesprek.
0: Maar je vertelt nu vooral hoe jouw omgeving uiteindelijk is veranderd. In hoeverre ben je zelf veranderd?
1: Nou, het leuke is eigenlijk, want ik was altijd een beetje bang om voor mijn mening uit te komen. Want ik ben iemand die niet heel erg goed is in conflicten. En ik heb geleerd eigenlijk gaandeweg het boek. Om zelf ook gewoon te zeggen wat ik vind.
0: En dat durf je nu ook. Ja. Hoe zou je met de kennis van nu dan het eerste gesprek aanpakken waar je net over vertelde?
1: Ik zou tegen haar zeggen, nou, ja, jammer, ik ben het niet met je eens. Ik denk dat de dictatuur een hele foute periode was. En ik ben voor links, ik ben voor een egalitaire maatschappij. Ik zou dat zo hebben uitgelegd.
0: Er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen jaren. In 2022 won de sociaaldemocraat Lula de verkiezingen. Ja. Bolsonaro werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Volgende maand zijn er weer verkiezingen in Brazilië.
1: Ja.
0: En het gaat nu tussen Lula en de zoon van Bolsonaro, Flavio.
1: Klopt.
0: Wat verwacht jij?
1: Het is echt een nek-aan-nek race. En ik denk eerlijk gezegd dat Flavio gaat winnen.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waarom denk je dat?
1: Omdat de laatste tijd schandalen over rechters van het Hoge Rechtshof zijn losgebarsten. Die in mijn ogen vooral ten nadele werken van Lula.
0: Ja. Ik wens je in ieder geval nog heel veel woongeluk op die heuvel.
1: Dank je wel.
0: Wies Ubachs, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Novastar, Today, Yesterday. De CEO van AI-bedrijf Anthropic heeft vandaag AI-bedrijven opgeroepen om de ontwikkeling van hun modellen bewust te vertragen. Deze week was er veel te doen over de opmars van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf OpenAI vroeg het Amerikaans congres om veiligheidsmaatregelen rondom het gebruik van AI. En een oud-medewerker van AI-bedrijf Anthropic waarschuwde dat AI binnen 10 jaar de mensheid kan vernietigen. Dus wat is er nodig om gevaarlijke excessen van AI te voorkomen? Bert Hubert is tech-expert. Goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Die waarschuwing van een oud-medewerker van Anthropic dat AI binnen 10 jaar het einde van de mensheid kan betekenen. Hoe serieus neemt u die?
1: Nou, die neem ik niet serieus. En het is ook wel gek, want dit is natuurlijk een hele bijzondere mededeling. Van we gaan binnen 10 jaar tijd, is het 10% kans dat we de hele mensheid uitroeien. En vervolgens zegt zijn oud-werkgevers, die zeggen dat zou best wel kunnen. Dat is natuurlijk een echt absurde situatie. Want als je dat zou geloven als bedrijf, dan zou je onmiddellijk moeten zeggen, nou, we stoppen onmiddellijk wat we aan het doen zijn. En we gaan tegenmaatregelen ontwikkelen. Dus dit is geen normale mededeling van een bedrijf of zo.
0: U vindt het geen geloofwaardige boodschap?
1: Nou, het voornaamste is, zij doen dit eigenlijk een paar keer per jaar. Dus eigenlijk bij de opkomst van ChatGPT, nog voordat ChatGPT live was, zeiden ze al, ja, dit is zo'n gevaar voor de mensheid en dat moeten we eigenlijk niet doen. En 2 maanden later stonden ze het aan iedereen te leveren. Dus ze hebben echt een ruime geschiedenis van dit soort mededelingen, waarbij je altijd kunt afvragen van, ja, waarom doen ze dit eigenlijk?
0: Ja, bij de BBC werd Nobelprijswinnaar Geoffrey Hinton gevraagd naar de gevaren.
2: How could it kill us all?
3: If it's much smarter than us, well, the first thing to realize is it doesn't even have to be able to act in the real world to cause devastation. So it would be able to cause complete chaos just by talking to people. But it would also be able to design very nasty viruses, biological viruses, as well as computer viruses. It could do devastating cyber attacks. And there's just countless other ways it could get rid of us if it wanted to.
0: Biovirussen? Cyberaanvallen, dat klinkt toch wel ernstig.
1: Ja, dat is ook zeker waar. En je moet wel de eerste zin die hij uitsprak. Hij zei, ja, als de AI super intelligent wordt, dan kunnen er allemaal dingen gebeuren. Dus dat was wel even een kwalificatie. Dat is nog niet gebeurd. Maar het tweede is...
0: Maar volgens velen lijken we daar wel op af te stevenen, dat AI super intelligent wordt.
1: Ja, niet de mensen die weten waar ze het over hebben.
0: Okay.
1: Er zijn wel interessante ontwikkelingen gaande, maar vooralsnog... Nee, heeft hij ons nog niet verslagen. Maar het tweede is, zelfs als hij behoorlijk slim is, kan je al heel veel kwaad doen. Maar dan moet je wel beseffen dat de AI springt niet uit je computer de echte wereld in. Iemand zal eerst die computer aan moeten sluiten op het internet en hem de AI de mogelijkheid geven om biovirussen te gaan maken. En ja, daar zijn we allemaal zelf bij. Hè? Dus als iemand dit niet wil, nou ja, dan moet je het gewoon niet doen.
0: Nou, die toegang tot het internet vinden, dat schijnt AI volgens mij ook zelf te kunnen. Een artikel in NRC vandaag heb ik gelezen. Daarin wordt gereconstrueerd hoe AI-agents deze zomer zelf hebben samengezworen tegen hun makers. Allerlei bedrijven werden gehackt en gechanteerd zonder dat zij die opdracht hadden gekregen. Wat ging daar dan mis?
1: Ja, ze hebben die apparaten aangesloten op het internet. En dan kun je, men zegt dan wel, ja, hij is uitgebroken. Nee, ze hadden een aansluiting op het internet.

0: en andere dingen. Ja, dan moet je het er wel heel erg inlezen. Dat zijn dan dicht men toch wel heel veel menselijke eigenschappen toe. Die, als je goed kijkt naar wat zo'n ding aan het doen is, dan zie je niet dat hij aan het samenzweren is of zo.
1: Dus hij is zo geprogrammeerd, zeg jij?
0: Het is een soort ding wat gaat schieten met hagel. Dat allemaal dingen gaat proberen om te kijken of die kan hacken. En hij kan er ook ontzettende hoeveelheden computerkracht voor inzetten om dat te doen. En ook zeg maar een miljoen dingen proberen. En dat is voor een groot deel op dit moment de verklaring van het succes. Dat de mensen van OpenAI en Anthropic, bij wie allebei dit soort de AI dingen is gaan hacken die helemaal niet de bedoeling waren. Is meer dat men het ding de mogelijkheid had gegeven om het een miljoen keer te proberen. Zonder dat ze zelf doorhadden. Zonder dat ze zelf ook maar keken van wat is ons model eigenlijk aan het doen. En ja, dan is die uiteindelijk wel succesvol.
1: Dus ze hebben het er zelf naar gemaakt?
0: Ze hebben het er absoluut zelf naar gemaakt. En uit de onderzoeken bleek ook dat men veel veiligheidsvoorzieningen, de zogeheten guardrails, had uitgezet. En dat is dus onderdeel van dat patroon waar ik het aan het begin ook al over had. Dat men zegt, ja, de AI heeft allemaal vreselijke dingen gedaan. En oei, oei, oei. En als je dan kijkt, dan zeg je, ja, jullie hebben het best wel uitgelokt eigenlijk wel. En jullie vonden het eigenlijk wel leuk om met dat nieuws te komen van, nou, onze modellen zijn zo vreselijk eng.
1: Ja, want waarom zouden ze dat leuk vinden?
0: Ja, dat is een hele vreemde. Iedere keer is de focus er weer op. Deze bedrijven hebben iets van 3000 miljard dollar geïnvesteerd. En dat moet er binnenkort uitkomen met een beursgang. En het lijkt erop iedere keer als ze zeggen hoe afgrijzelijk de technologie is die ze hebben uitgevonden, dat de wereld dan zegt, nou, vertel ons meer.
1: Ja, want die 3000 miljard moet natuurlijk ook terugverdiend worden.
0: Ja, dat klopt. En dan is het noodzakelijk dat de spanningsboog steeds verder wordt opgevoerd. Het kan niet zo zijn dat mensen ineens gaan denken, nou, het begint wel een beetje tegen te vallen, of het wordt een beetje sleets, of we hebben recent geen grote doorbraken gehad. Nou, er is ook nog een nog cynischere verklaring. Dat is dat het moment om naar de beurs te gaan is eigenlijk op dit moment niet zo goed. Maar ze hadden allemaal geroepen van OpenAI en Anthropic van, nou, wij gaan nu naar de beurs. En zojuist een half uurtje geleden heeft OpenAI gezegd, ja, nou ja, misschien is dit wel zulk eng nieuws dat we onze beurs gaan we wel even uit moeten stellen. Misschien was dat eigenlijk wel waar het om te doen was.
1: Ja, u omschrijft het bijna als een soort marketingstrategie.
0: Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Men doet het om, en dat is met name omdat men dit zeg maar 2-3 keer per jaar doet van dit type. Want eerder dit jaar hadden ze gezegd, ja, ons model dat kan zo gevaarlijk hacken, dat daar mag niemand bij.
1: Toch vragen Anthropic en OpenAI op dit moment om een soort pauzeknop. Is dat dan wel een oprechte wens?
0: Nou ja, ik heb het hele betoog gelezen van de man van Anthropic. En het is nogal een raar verhaal. Want het begint dus met van, ja, het is afgrijzelijk gevaarlijk wat we doen. En dan zegt hij, nou, we moeten een beetje afremmen. Ja, maar niet zoveel dat je er echt veel van merkt. Dus het is niet een heel coherent verhaal.
1: Nee. Ze pleiten overigens ook voor het inhuren van externe beoordelaars. Die zouden dan toegelaten moeten worden tot deze bedrijven om onderzoek te doen. Wat verwacht u daarvan? Of wat vindt u daarvan?
0: Ja, een van de dingen die mij wel zorgen baart is die 3000 miljard dollar die men heen en weer aan het klotsen is. Dat is zoveel geld dat het heel lastig is om daar nog tegenin te gaan. Dus je kan zeggen van, nou, we hebben voor 100 miljoen dollar nu aan auditors ingehuurd. En ja, die vinden het ook wel een belangrijk onderdeel van hun reputatie. En die willen ook best wel heel graag aan boord zijn met verantwoordelijke AI. En ja, dat is ook weer goede business. Dus het blijft heel raar dat iemand zegt, we hebben technologie die misschien de hele mensheid gaat uitroeien, maar dan huren we Pricewaterhouse in en die audit het dan en dan is het veilig.
1: Moeten de overheden dan niet ingrijpen?
0: Ja, dat moeten ze eigenlijk heel erg wel, maar dat zouden ze nu ook al wel kunnen. We hebben nog geen speciale richtlijnen voor AI of zo, maar het is nu zo dat zo'n bedrijf als Anthropic die zegt, ja, onze AI heeft de halve wereld gehackt. En dan zou je normaal vervolgd worden. Dan zou je normaal er aangifte gedaan worden en zouden de mensen de gevangenis ingaan. En dat zou ook best kunnen. Maar dan moeten overheden dat wel doen. En nu lijken overheden zo gefascineerd door AI en dat ze het spannend vinden, dat ze zeggen, nou ja, ja, we kunnen deze mensen niet gaan vervolgen, want hun AI was aan het hacken en dat waren ze zelf niet.
1: Ja, daar hebben we het over Anthropic, de Verenigde Staten. Hoe zit dat eigenlijk in Europa? Wij hebben, begreep ik, een AI-act. In hoeverre zorgt dat voor bescherming van ons hier in Nederland?
0: Ja, dat maakt ervoor dat als je dit soort, stel voor je dat je een Nederlands bedrijf was en je had gezegd, ik heb mijn AI aangesloten op de wereld en die is iedereen helemaal kapot gaan hacken. Dan was je in Europa wel echt in de problemen gekomen.
1: Ja, hoezo dan?
0: Nou, om te beginnen gaan mensen hier gewoon aangifte doen. Dat is de ene. Maar de andere hebben inmiddels ook wetgeving aangenomen. Die zegt van ja, zoals de cyberbeveiligingswet. Die zegt van ja, jij bent toch echt verantwoordelijk zelf voor wat er op internet allemaal gebeurt. En je kunt niet dat op iemand anders afschuiven. Zeggen van ja, dat waren wij niet of zo. Dus de vibe hier in Europa is niet dat iemand zegt van nou, laat ik mijn apparaat maar

0: los gaan hacken en dan haal ik de kranten misschien. Want misschien haal je wel de rechtszaal.
1: Maar toch begrijp ik dat die AI-act op dit moment op een soort van hold staat.
0: Ja, dat is wel heel jammer. De Europese Unie had het behoorlijk ferm voor elkaar. En toen kregen ze het een beetje afgunstig. Dan hadden ze iets van die Amerikanen, die hebben al die mooie dingen. Die willen wij ook. En men heeft nu de spannendste stukken van de AI-wet gezegd. Nou, die stellen we nog een jaartje uit. Want heeft men nu zelfs geroepen onder de nieuwe Europese Commissie. Wij willen dat Europa het AI-continent wordt. Dus ja, die zijn ook aanzienlijk minder streng aan het worden inderdaad.
1: Europa wil een eigen AI-infrastructuur.
0: Ja, dat willen ze zeker hebben. Maar ze hebben ook echt zoiets van, ja, het gaat nu allemaal zo hard in Amerika en in China. Daar moeten we ook bij zijn. En dat snap ik wel. Maar men is daarbij als eerste heeft men gezegd van, ja, dan moet het met die regulering maar minder worden. Maar er zijn een heleboel redenen waarom Europeanen niet zo heel hard op deze kar aan het springen zijn. Men wil nu 30 miljard euro uitgeven om datacenters te bouwen in een continent met een tekort aan stroom en een overschot aan stikstof. En ik weet niet of dat nou het idee is.
1: Ja, na alle artikelen afgelopen week werd ik toch langzaam een beetje angstig, maar u heeft mij gerustgesteld. Bert Hubert, dank u wel.

0: Carpenters, we've only just begun. De Thea Beckmanprijs voor het beste historische jeugdboek is uitgereikt aan Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Voor hun Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat vertelt over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. En Nancy Bosmans is hier in de studio. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En hartelijk gefeliciteerd.
1: Thank you.
0: Wat een grote eer.
1: Nou, echt, absoluut. Ik zat naast Jacques' vriend en ik dacht, oké, let's go, nice. Ja.
0: Hoe reageerde je?
1: Als
0: je
1: dat ik had dus alle verwachtingen losgelaten. Want ik dacht, ja, anders ga ik weer eventueel teleurgesteld zijn. En dus ik was wel emotioneel toen ze zeiden, het meisje met de zaadjes in het haar.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Had je familie mee, vrienden?
1: Ja, ik had gewoon lekker iedereen meegenomen. Nee, niet iedereen, maar familie, dan was de zaal vol natuurlijk. Hè? Dus ik had mijn man en mijn drie kinderen, mijn drie dochters mee.
0: Je hebt een Ghanese moeder die ook een grote rol heeft gespeeld in je literaire ontwikkeling. Hoe reageerde die?
1: Ja, die zei, it's all because of me. Nee, maar grapje. Nee, die was heel trots. En ze zei, ze is nu in Ghana. Dus ik belde haar. Ze zei, wauw, ik ben zo trots op jou. En dat is echt, ja. Daar werd ik ook natuurlijk heel emotioneel van, ja.
0: Het meisje met de zaadjes in het haar. Waar gaat het boek over?
1: Het gaat over een meisje die opeens weg moet. Die wordt meegenomen.
0: Ontvoerd?
1: Ontvoerd, ja, absoluut. En voordat ze ontvoerd wordt, besluit haar moeder heel dapper zaadjes in haar haar te vlechten. Om haar veilig te stellen eigenlijk. Want zaadjes zijn iets magisch. Omdat ze ook natuurlijk, als je die in de grond stopt. Dat waren natuurlijk watermeloenzaadjes, okrazaadjes. Om weer eten te kunnen voorzien, van eten te kunnen voorzien.
0: Ja, en wat doet ze dan vervolgens met die zaadjes in haar haar?
1: Nou, het was in het boek doet ze dus eerst invlechten in cornrows. En uiteindelijk besluit zij stiekem in midden in de nacht de zaadjes te gaan planten.
0: Ja, op de plek waar ze uiteindelijk terechtkomen.
1: Ja. Van Ghana naar Suriname.
0: Ja, en waarom doet ze dat?
1: Omdat ze haar moeder wil herinneren aan thuis. En om haar moeder te laten zien dat, ja, ondanks dat ze nooit meer naar huis komen, dat thuis toch ergens dichtbij hun blijft. Door de gewassen die ze hebben meegenomen.
0: Dus ze nemen een stukje thuis mee.
1: Ze nemen absoluut een stukje thuis mee, ja.
0: Ja, en ik dacht ook aan, wat alles kan je afgenomen worden.
1: Zeker.
0: Maar zelfs als bijna alles wordt afgenomen, kan je toch nog een stukje van jezelf.
1: Ja, ik denk dat dat ook een stukje verzet was. Want alles werd ook afgenomen. Niet alleen de taal, je naam, je kledij, je huis, je land. Maar ze waren toch nog zo vindingrijk om nog steeds iets bij hun te houden wat niemand kon vinden en niemand kon zien. En om dat dan ook nog te verstoppen in je haar.
0: Ja. Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Mijn moeder vertelde altijd verhalen aan de eettafel. En dit was ook wel een verhaal die langskwam. Mensen kennen wel vaak het verhaal van Mapansa die op de plantage zaadjes in haar haar heeft gevlocht in Suriname. En die in het binnenland is gaan planten. Rijsthalmen.
0: Maar dat was rijst inderdaad. Ja.
1: Ja. Maar het gebeurde ook in het moederland. En het gebeurde ook bijvoorbeeld op het schip. Dus dat had ik dan gewoon vanuit huis meegekregen.
0: Maar dat was om te eten. Die rijstkorrels waren als een soort noodrantsoen.
1: Dat was wel een soort noodrantsoen. Ja. Maar dit was denk ik ook wel een soort noodrantsoen. Want ze wisten op een gegeven moment van, hey, ze komen niet meer terug. Dus ik moet jou veiligstellen. Je moet iets bij je hebben om inderdaad een noodpakket eigenlijk.
0: Maar ook de culturele identiteit bewaken en meenemen.
1: Ja, waarschijnlijk wel een combinatie. Want er werden niet alleen zaadjes in het haar verstopt. Maar want ook stukjes goud, kleine trinkets. Ik denk een combinatie tussen noodpakket en identiteit.
0: Ja, waarom wilde je dit juist vanuit de ogen van een 4-jarige meisje vertellen?
1: Het is iets ouder in het boek. Ze is rond de 6 jaar. Maar ik vond het heel belangrijk om vanaf een jong perspectief al met kinderen over dit onderwerp te kunnen praten. Omdat A, er was nog geen prentenboek over dit onderwerp. En B, ontwrichting en ontheming is nog steeds iets wat nu plaatsvindt. Vaak heb je een kindje in de klas die misschien vanuit een ander gebied alles moest achterlaten. En slavernij wordt ook niet daadwerkelijk benoemd. Je ziet wel de plaatjes natuurlijk, de illustraties van Lisa, maar er wordt niet gesproken over slavernij in het boek. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar over dit soort onderwerpen kunnen leren en ook vanaf jongs af aan.
0: Zou je een stukje willen voorlezen?
1: Ja, absoluut.
0: Je hebt het boek meegenomen?
1: Ik heb het meegenomen.
0: Het prachtige prenten overigens.
1: Ja, daar ben ik ook heel blij. Lisa heeft het echt heel mooi gedaan. Kan ik dit?
0: Absoluut.
1: Ja. Oké, het is een beetje in het midden van het boek. Maar dan ga ik het voorlezen. Vandaag is iets zo ontzettend groot dat niemand er meer omheen kan. Luide, vreemde stemmen zeggen dat iedereen alles moet achterlaten. Waarom moeten wij mee? Waar gaan we naartoe? Ja, snapt er niks van. Vechten lijkt zinloos. Gaan we ooit weer terug naar huis? Vraagt Ja zachtjes. De moeder van Ja kijkt haar liefdevol aan en houdt haar hand stevig vast. Maar ze zegt niks. Ze blijven maar lopen en lopen. En dan ziet Ja iets wat ze nog nooit heeft gezien. De zee. Haar moeder fluistert in haar oor. Vergeet nooit de geheimen in je haar. Ze zijn magisch. Net als jij.
0: Hoe reageren kinderen op het boek?
1: Ja, ze vinden het heel mooi. En ik stel kinderen ook altijd de vraag, wat zou jij meenemen als je opeens weg moet in je haar? En dan krijg ik de mooiste antwoorden.
0: Zoals?
1: Mijn moeder. Ja. Die vind ik echt heel lief. Maar ook ja, natuurlijk snoep en een tandenborstel. Tegenwoordig ook een mobiele telefoon. Dus, iemand zei ook, een kindje zei ook, de politie. Want dan kan ik zorgen dat al die stoute mensen opgepakt worden als ik er ben.
0: Wauw, wat een interactie op. Is dat waar je op had gehoopt vooraf?
1: Ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoe er wordt gereageerd. En vooral vanuit, ik schrijf natuurlijk voor kinderen, dus voor de kinderen. Maar ik krijg hele mooie reacties van ouders en ook van kinderen. En dat ze blij zijn dat er een prentenboek is om samen hierover te kunnen praten.
0: Een prentenboek, maar ik las dat je meer hebt ontwikkeld rond in dit meisje, hè, met de zaadjes in het haar, dan alleen dit boek.
1: Ja, samen met Art Playground hebben we bijvoorbeeld ook een expositie gemaakt over het boek. Waar kinderen kunnen spelen in het boek. En meer kunnen leren over de transatlantische slavernij.
0: Spelen?
1: Ja, dus je moet voor je zien dat er de prenten die je net beschreef, die worden dan heel groot opgeblazen. En daarvoor zijn dan verschillende elementen waar kinderen dan iets kunnen doen. En ook bijvoorbeeld het afgelopen zomer in het Scheepsvaartmuseum. Daar stond het heel mooi in de hal. En konden kinderen die daar langskwamen genieten van de prenten en daarmee over leren. Maar ook een brief schrijven aan de kinderen van Suriname. Die momenteel ook een antwoord terug aan het schrijven zijn.
0: Dus echt een beleving.
1: Echt een beleving, ja.
0: En waarom was dat belangrijk?
1: Om het niet te houden
0: bij een prentenboek?
1: Waarom is het? Ik denk dat doordat wij de beleving inderdaad groter maakte, dat er dan ook meer begrip komt en dat je het beter. Je kan het A beter bekijken, het is super groot. Je kan er samen naar kijken met je ouders of met je familie. En hopelijk dat er, wat je net zegt, dat er gewoon meer begrip komt, dat je er gewoon wat meer van kan leren.
0: Nancy Bosmans, dank voor je komst en nogmaals gefeliciteerd.
1: Super bedankt.
0: Morgen presenteert Mieke van der Wij. Voor nu een hele fijne nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Wat vertellen garnalen en naakte molratten ons over menstruatie, seks en de menopauze? In haar boek Hormonaal als een garnaal onthult Ellemiek de Wit verrassende dierlijke inzichten over het vrouwelijk lichaam. Duizenden mensen gaan dit weekend vlak voor Prinsjesdag de straat op voor het klimaat. Wat moet er gebeuren? Verder, een succesvolle actie voor de boomvalk. De column van Dichtwater.
2: Ik moet je iets vertellen. Ik ben een open boek, dus ik zal het maar voor je uitspellen.
1: En een slimme manier om de Europese hoornaar op afstand te houden. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ik ook op. Beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.